0: TV 4 Nieuws.
1: Manik Zampersen met het NOS Journaal. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. 5 van de schepen die afgelopen weekend werden aangevallen waren olietankers. Bij de 6e ging het om een containerschip. 2 bemanningsleden van een van de schepen worden nog vermist. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort, maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechte long verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder had afgelegd. De gemiddelde snelheid van Perseverance is 9 kilometer per jaar. Het karretje werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Een man uit Ede heeft 8 jaar cel en tbs gekregen voor een reeks misdrijven, waaronder de verkrachting van een 87-jarige vrouw. Het OM had 13 jaar cel en tbs geëist. De man van 27 randde in augustus vorig jaar een vrouw aan en 2 dagen later een tiener. Daarna pleegde hij meerdere diefstallen. Begin oktober brak de man 's nachts in bij de vrouw van 87. Ze betrapte hem, waarop hij haar mishandelde en meermaals verkrachtte. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische stoornissen heeft. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf staat van minstens 2 jaar. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. De Marsrover Perseverance van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een afstandsrecord verbroken. Het voertuig reed de afgelopen jaren 45,22 kilometer op Mars. Het record van een voertuig op een andere planeet dan de aarde stond op naam van een andere Marsrover die 60 meter minder heeft afgelegd. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en moet daar nog tot zeker 2028 blijven rijden. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Medewerkers in het streekvervoer leggen vandaag in het hele

0: Nederland het werk neer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitval van bus- en treinritten. Hoe groot de staking precies wordt, moet in de loop van de dag duidelijk worden, omdat sommige medewerkers mogelijk toch gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De vakbonden willen onder andere meer loon en een betere ouderenregeling. Ze willen tot kerst 1 dag in de week het werk neerleggen. AI-ontwikkelaar OpenAI heeft opnameapparatuur ontdekt in een van de eigen kantoren. Het apparaat was geplaatst in een vergaderzaal in San Francisco, waar vaak bedrijfsgevoelige informatie wordt besproken. Opnameapparatuur was gewikkeld in wc-papier en zat in de USB-poort van een televisie. Een Saoedische werknemer van OpenAI is opgepakt. Hij kan tot 5 jaar cel krijgen. De man van 35 is op staande voet ontslagen. Het bedrijf zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij waardevolle informatie in handen heeft gekregen. De FBI doet onderzoek naar de zaak. Koning Felipe en zijn vrouw hebben de Spaanse exclave Ceuta bezocht. Die werd in de zomer door tienduizenden migranten bestormd. Veel inwoners van Ceuta voelden zich in de steek gelaten door de rest van Spanje. De koning zei in een toespraak dat de exclave bij Spanje hoort en dat inwoners niet alleen worden gelaten. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en in het ziekenhuis bleek het kwaadaardig te zijn. Gisteren is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Het weer droog en een graad of 10. Overdag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag veel minder bussen en treinen in het streekvervoer. De impact van de staking is nog niet precies duidelijk, omdat niet alle medewerkers het werk neerleggen. De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij Paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Een man uit Ede is veroordeeld voor onder meer de verkrachting van een vrouw van 87. Ze had hem betrapt tijdens een inbraak in haar huis. De man is ook veroordeeld voor diefstallen en aanrandingen. Hij kreeg 8 jaar cel en tbs opgelegd, 5 jaar minder dan justitie had geëist. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Het apparaat werd eind september ontdekt. De Saoedische werknemer kan bij een veroordeling een jarenlange celstraf of hoge boete krijgen. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan

0: het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd en rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het enige doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer, vandaag veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Het blijft droog en het wordt vandaag 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
3: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
4: Jij runt je bedrijf, maar wie zorgt ervoor dat klanten jou vinden? In Google en in ChatGPT, Claude en Gemini. Geen tijd, geen marketingteam of een bureau dat duur en traag is? InSpace regelt het voor je. Volledig automatisch, elke dag, met resultaat dat je kunt zien. Geen bureau, geen gedoe, gewoon gevonden. InSpace.io.
5: Vereenvoudig je administratie met een tankpas van tankpas.nl. Tanken, laden, parkeren en zelfs de wasstraat. Allemaal geregeld met één pas. Tankpas.nl wordt geaccepteerd bij alle tankstations. Nu 3 maanden gratis en opzeggen wanneer je wilt. Bestel via tankpas.nl en ontvang je pas binnen 2 werkdagen.
6: Dit is RTV 4.
7: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De vakbonden hebben opgeroepen om het werk neer te leggen, omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de Saoedische man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. In de straat van Hormuz zijn afgelopen zondag 6 schepen aangevallen door Iran, meldt de Financial Times. Dat zou het hoogste aantal zijn op een dag sinds het begin van de oorlog met de VS eind februari. Het weer, vooral in de ochtend veel zon. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. Blijft vandaag droog en het wordt 16 tot 18 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goedendag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Cycling Lemmerderveld die organiseert op zondag 18 oktober de Hellendoorse Bossentocht. Mountainbikers die kunnen kiezen uit routes van 25, 40 en 65 kilometer over de Zaallandse Heuvelrug met stevige beklimmingen en afdalingen. Nieuw dit jaar is een gravelrit van ruim 85 kilometer. Informatie en aanmelden dat kan via de website van Cycling Lemmerderveld. En de bouw van 10 starterswoningen aan de Hoge Belt in Hoornhorst is begonnen. De woningen die kosten iets meer dan 3 ton en zijn bedoeld voor jongeren uit het dorp. Het project kwam tot stand nadat inwoners actie voerden voor meer woonruimte voor starters. De toekomstige bewoners die ontwikkelden de huizen samen. Naar verwachting zijn de woningen binnen een jaar al. En tot slot, inwoners kunnen vanaf gisteren reageren op het nieuwe mobiliteitsprogramma van de provincie Overijssel. Het ontwerp ligt tot en met 23 november ter inzage. Het programma moet ervoor zorgen dat inwoners en bezoekers hun werk, school en zorg makkelijker en veiliger kunnen bereiken. Daarbij bekijkt de provincie naar de combinatie van de fiets, openbaar vervoer, auto en deelvervoer. Naar verwachting wordt het programma in januari 2027 definitief vastgesteld. Reageren kan via de website van de provincie Overijssel. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: Plus en online.
1: RTP 4.
2: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
3: Waar ga je als bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval van papier tot restafval en van compacte vierafvalzakcontainer tot reusachtige rolcontainers. Al vanaf 25 euro per maand en maandelijks opzegbaar. Stel nu je containers samen op

0: bouw-afvalcontainer.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Door een staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. Zo heeft deze buschauffeur in Delft het werk neergelegd.
4: Het gaat gewoon op dit moment over dat wij dus een CEO-conflict hebben met onze werkgever. We hebben 8 onderhandelingsrondes gehad en we zijn er helaas niet uitgekomen.
3: De vakbonden willen de komende tijd wekelijks een dag staken. Ze eisen meer loon en een betere ouderenregeling. De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De 71-jarige Leo blijft de komende dagen in het ziekenhuis om te herstellen. Om de drugscriminaliteit aan te pakken opent Costa Rica vandaag een megagevangenis voor ruim 5000 gevangenen. Het land stond lang bekend als veiligste in de regio, maar de laatste jaren is het een belangrijke doorvoerroute geworden van cocaïne. Er worden veel moorden gepleegd, de meeste hebben te maken met drugsconflicten. De Marsrover Perseverance van de NASA heeft een recordafstand gereden voor een voertuig op een andere planeet. 45,22 kilometer. Dat is 60 meter meer dan het vorige record. De Perseverance werd 5 jaar geleden naar Mars gestuurd. Rijdt zo'n 9 kilometer per jaar. PSV heeft de Champions League wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty.
5: Ivan Perisic, 11 meter is de afstand. Heeft alle tijd genomen nu. Kijkt naar links, naar de scheidsrechter. Staat schuin op de bal en gaat met rechts de penalty trappen. En de keeper redt met zijn voet.
3: Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. Volgende week speelt PSV tegen FC Porto. Het weer vandaag flink wat zon. In de middag zijn er wat stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 5 minuten vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tulano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Check het onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
13: Dit is RTV 4.
2: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De vakbonden hebben opgeroepen om het werk neer te leggen, omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. De Amerikaanse AI-ontwikkelaar OpenAI heeft een medewerker ontslagen na de vondst van opnameapparatuur in een vergaderzaal. De FBI zegt dat de man stiekem belangrijke besprekingen wilde opnemen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat en gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. Het weer, vooral vanochtend veel zon, vanmiddag wat meer stapelwolken, blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Cycling Lemmerderveld die organiseert op zondag 18 oktober de Hellendoorse Bossentocht. Mountainbikers die kunnen kiezen uit routes van 25, 40 en 65 kilometer over de Zaallandse Heuvelrug met stevige beklimmingen en afdalingen. Nieuw dit jaar is een gravelrit van ruim 85 kilometer. Informatie en aanmelden dat kan via de website van Cycling Lemmerderveld. En de bouw van 10 starterswoningen aan de Hoge Belt in Hoornhorst is begonnen. De woningen die kosten iets meer dan 3 ton en zijn bedoeld voor jongeren uit het dorp. Het project kwam tot stand nadat inwoners actie voerden voor meer woonruimte voor starters. De toekomstige bewoners die ontwikkelden de huizen samen. Naar verwachting zijn de woningen binnen een jaar al. En tot slot, inwoners kunnen vanaf gisteren reageren op het nieuwe mobiliteitsprogramma van de provincie Overijssel. Het ontwerp ligt tot en met 23 november ter inzage. Het programma moet ervoor zorgen dat inwoners en bezoekers hun werk, school en zorg makkelijker en veiliger kunnen bereiken. Daarbij bekijkt de provincie naar de combinatie van de fiets, openbaar vervoer, auto en deelvervoer. Naar verwachting wordt het programma in januari 2027 definitief vastgesteld. Reageren kan via de website van de provincie Overijssel. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
1: Verkeer!
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten rijdt het even langzaam op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. Doe je er 5 minuten langer over. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os, tussen Knoopend Valburg en Ravenstein, is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: RTL2+ en online.
1: RTL4.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Dit is Dorald Negens met het NOS-journaal. Door een staking rijden vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De cao-onderhandelingen zijn mislukt. Vakbonden vinden dat de voorstellen die de vervoerders doen een verslechtering zijn. Daar is deze stakende buschauffeur uit Delft het mee eens.
4: Dat je even je beentjes kan strekken doen of even naar het toilet kan gaan. En dat is zo belangrijk. Maar met de huidige dienst en de huidige ontwikkeling zie ik dat wordt het allemaal teniet gedaan. De efficiëntie overheerst het humane.
3: De vervoerders zeggen dat hun financiële ruimte beperkt is en dat het OV betaalbaar moet blijven. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. Gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong van de paus verwijderd. De Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om geld om haar creditcardschulden af te betalen. De Nederlandse voetbalsters waren gisteravond in Tilburg met 3-0 te sterk voor Hongarije. De wedstrijd was op voorhand een formaliteit omdat de Hongaarse vrouwen vrijdag al met 8-0 waren verslagen. Volgens doelpuntenmaker Esmee Brugts kun je weinig opmaken uit die uitslagen.
5: Als je naar de plek kijkt van Hongarije op de ranglijst. Uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken. En ik denk dat we een hele grote stap hebben gemaakt in ons eigen spel. Dat we steeds beter beginnen te begrijpen hoe wij onze posities kunnen innemen. Hoe dynamisch we kunnen zijn en kansen kunnen creëren. En dan de volgende keer iets meer goals maken.
3: De Nederlandse voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. De mannen van PSV hebben de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Perisic miste voor PSV in de eerste helft een penalty. Het weer, zonnig is het vandaag. Vooral vanochtend, vanmiddag wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je nu 10 minuten vertraging op de A12... vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Beek en Duiven. En dat geldt ook voor de A50 Eindhoven-Arnhem... tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Op de A50

0: 50 vanuit Arnhem naar Eindhoven heb je 10 minuten extra nodig bij Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Jij runt je bedrijf, maar wie zorgt ervoor dat klanten jou vinden? In Google en in ChatGPT, Claude en Gemini. Geen tijd? Geen marketingteam? Of een bureau dat duur en traag is? InSpace regelt het voor je. Volledig automatisch, elke dag, met resultaat dat je kunt zien. Geen bureau, geen gedoe, gewoon gevonden. InSpace.io.
6: Dit is RTV 4.
7: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daarbij vielen 3 doden, raakten 22 mensen gewond. Ook in andere steden in Oekraïne zijn doden gemeld. Door de staking rijden er vandaag minder bussen en treinen in het streekvervoer. De vakbonden hebben opgeroepen om het werk neer te leggen omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Bij een ongeluk met een boot in India zijn zeker 13 kinderen om het leven gekomen. Dat gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden. Enkele worden nog vermist. Het weer vooral vanochtend veel zon, vanmiddag wat meer stapelwolken. Blijft droog en het wordt 16 tot 18 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Cycling Lemmerderveld die organiseert op zondag 18 oktober de Hellendoorse Bossentocht. Mountainbikers die kunnen kiezen uit routes van 25, 40 en 65 kilometer over de Zalandse Heuvelrug met stevige beklimmingen en afdalingen. Nieuw dit jaar is een gravelrit van ruim 85 kilometer. Informatie en aanmelden dat kan via de website van Cycling Lemmerderveld. En de bouw van 10 starterswoningen aan de Hoge Belt in Hoornhorst is begonnen. De woningen die kosten iets meer dan 3 ton en zijn bedoeld voor jongeren uit het dorp. Het project kwam tot stand nadat inwoners actie voerden voor meer woonruimte voor starters. De toekomstige bewoners die ontwikkelden de huizen samen. Naar verwachting zijn de woningen binnen een jaar al. En tot slot, inwoners kunnen vanaf gisteren reageren op het nieuwe mobiliteitsprogramma van de provincie Overijssel. Het ontwerp ligt tot en met 23 november ter inzage. Het programma moet ervoor zorgen dat inwoners en bezoekers hun werk, school en zorg makkelijker en veiliger kunnen bereiken. Daarmee bekijkt de provincie naar de combinatie van de fiets, openbaar vervoer, auto en deelvervoer. Naar verwachting wordt het programma in januari 2027 definitief vastgesteld. Reageren kan via de website van de provincie Overijssel. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
1: Verkeer!
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten extra nodig op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen Knobbert Valburg en Ravenstein is de vertraging een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: RTP+ en online.
1: RTP4.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Er vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. In het openbaar streekvervoer zijn vandaag stakingen. Medewerkers van regionale vervoerders staken voor een betere cao. Zo ook deze buschauffeur uit Delft.
5: Het belangrijkste voor mijzelf dat ik gewoon met plezier ten eerste naar mijn werk ga. Dat ik gewoon mijn werk kan uitvoeren zoals dat er staat in mijn dienst gewoon. Maar met de voorstellen van de werkgevers zie ik dat niet zo meer zitten eigenlijk op het moment. En zie ik wel verslechtering. En wat ook weer ten koste gaat natuurlijk van de reizigers.
4: Veel bussen rijden niet en ook regionale trams en treinen kunnen uitvallen. Bij paus Leo is longkanker ontdekt. Zondag werd bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen zat. En gisteren bleek in het ziekenhuis dat het kwaadaardig is. Daarom is een deel van de rechterlong verwijderd. De paus zal onder een vergrootglas komen te liggen, zegt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
6: Opeens is er na anderhalf jaar, toen hadden we een fitte paus. Een paus die zwemt, die sport, die fitnesst, die tennist. Een paus van nog maar 71, dus best wel jong. Hebben we nu een paus met een hele onzekere gezondheidstoestand. Wat kan hij aan? Hoe kan hij paus zijn? Hoe gaat het nu verder? Dat is toch wel, ja, eigenlijk is het een heel andere Leo nu, sinds gisteravond.
4: Bij een ongeluk met een boot in India zijn 13 kinderen om het leven gekomen. Het gebeurde toen de boot kapseisde op de rivier de Ganges in de oostelijke staat Bihar. Aan boord waren naar schatting 20 opvarenden die onderweg waren naar een feest. Een aantal van hen kon worden gered. 3 of 4 mensen worden nog vermist. Het weer vandaag zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. En de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein doe jij 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
10: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten.

0: in Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
3: Dit is RTV 4.
4: De ochtend van RTV 4.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Cycling Lemmerderveld die organiseert op zondag 18 oktober de Hellendoorse Bossentocht. Mountainbikers die kunnen kiezen uit routes van 25, 40 en 65 kilometer over de Zaallandse Heuvelrug met stevige beklimmingen en afdalingen. Nieuw dit jaar is een gravelrit van ruim 85 kilometer. Informatie en aanmelden dat kan via de website van Cycling Lemmerderveld. En de bouw van 10 starterswoningen aan de Hoge Belt in Hoornhorst is begonnen. De woningen die kosten iets meer dan 3 ton en zijn bedoeld voor jongeren uit het dorp. Het project kwam tot stand nadat inwoners actie voerden voor meer woonruimte voor starters. De toekomstige bewoners die ontwikkelden de huizen samen. Naar verwachting zijn de woningen binnen een jaar al. En tot slot, inwoners kunnen vanaf gisteren reageren op het nieuwe mobiliteitsprogramma van de provincie Overijssel. Het ontwerp ligt tot en met 23 november ter inzage. Het programma moet ervoor zorgen dat inwoners en bezoekers hun werk, school en zorg makkelijker en veiliger kunnen bereiken. Daarbij bekijkt de provincie naar de combinatie van de fiets, openbaar vervoer, auto en deelvervoer. Naar verwachting wordt het programma in januari 2027 definitief vastgesteld. Reageren kan via de website van de provincie Overijssel. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials. RTV.

0: RTV+ en online.
1: RTV4.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Waar ga je als bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval van papier tot restafval.

0: www.afvalcontainer.nl.
1: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran worden nu ook door Houthi-rebellen uit Jemen daar belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Vorige maand daalde de gasprijs nog licht, maar sinds de nieuwe Houthi-aanvallen van de afgelopen weken loopt de prijs weer sterk op. De Oekraïense militair Serhii K. staat vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij wordt in Duitsland verdacht van het opblazen van de Nord Stream gasleidingen in 2022. Zijn Duitse advocaten zeggen dat de aanslag gebeurde in opdracht van de Oekraïense staat en dat hij

0: daarom niet verantwoordelijk kan worden gehouden. In de Kroatische stad Split zijn gisteren 18 Ajax-supporters aangehouden, melden Kroatische media. Op beelden op sociale media is te zien dat de supporters worden opgepakt op een terras in het centrum van de stad. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen tegen Hajduk Split in de Conference League. Volgens Kroatische media was het een preventieve actie van de politie om opstootjes tussen Ajax-fans en aanhangers van de thuisclub te voorkomen. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer, vandaag is het zonnig, vooral vanochtend. Vanmiddag af en toe wat stapelwolken. Het blijft wel droog bij 16 tot 18 graden. Morgen ook zon en wolken en dan iets warmer dan vandaag, maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
5: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
6: Valdorpelshop.nl.
7: Dit is RTV 4.
8: Kickstart.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het Streeknieuws van RTV 4. Cycling Lemmerderveld die organiseert op zondag 18 oktober de Hellendoorse Bossentocht. Mountainbikers die kunnen kiezen uit routes van 25, 40 en 65 kilometer over de Zaallandse Heuvelrug met stevige beklimmingen en afdalingen. Nieuw dit jaar is een gravelrit van ruim 85 kilometer. Informatie en aanmelden dat kan via de website van Cycling Lemmerderveld. En de bouw van 10 starterswoningen aan de Hoge Belt in Hoonhorst is begonnen. De woningen die kosten iets meer dan 3 ton en zijn bedoeld voor jongeren uit het dorp. Het project kwam tot stand nadat inwoners actie voerden voor meer woonruimte voor starters. De toekomstige bewoners die ontwikkelden de huizen samen. Naar verwachting zijn de woningen binnen een jaar al. En tot slot, inwoners kunnen vanaf gisteren reageren op het nieuwe mobiliteitsprogramma van de provincie Overijssel. Het ontwerp ligt tot en met 23 november ter inzage. Het programma moet ervoor zorgen dat inwoners en bezoekers hun werk, school en zorg makkelijker en veiliger kunnen bereiken. Daarbij bekijkt de provincie naar de combinatie van de fiets, openbaar vervoer, auto en deelvervoer. Naar verwachting wordt het programma in januari 2027 definitief vastgesteld. Reageren kan via de website van de provincie Overijssel. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De gasprijs is sinds begin dit jaar bijna verdrievoudigd. In februari kostte een megawattuur op de Europese groothandelsmarkt 30 euro. Inmiddels is dat 87 euro. Het is een direct gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Door aanvallen vanuit Iran en nu ook door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen worden belangrijke raffinaderijen en leidingen voor vloeibaar gas geraakt. Rusland heeft Oekraïne vannacht opnieuw bestookt met ballistische raketten en drones. In Kiev werd een appartementencomplex geraakt. Daar vielen 3 doden en 22 gewonden. Ook in andere steden zijn doden gemeld. Volgens president Zelensky waren de aanvallen vooral gericht op de energieinfrastructuur. 600.000 mensen zouden zonder stroom zitten. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Maar volgens Zelensky trekken de Russen zich daar niets van aan. Na het omslaan van een boot zijn in India zeker 13 kinderen verdronken. Dat gebeurde in de oostelijke staat Bihar toen de boot op de rivier de Ganges kapseisde. De ongeveer 20 opvarenden waren op weg naar een feest. Een aantal van hen wordt nog vermist. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 was het tijgerverblijf binnengegaan en benaderde de tijger. Hij werd in zijn rug gebeten en overleed ter plekke. Zijn familie benadrukt dat de 23-jarige William Chapman een slimme, warme en innemende man was. Ze zijn totaal verslagen door wat er is gebeurd tijdens zijn dierentuinbezoek, schrijven ze. Het weer. Vandaag is het zonnig, vooral in de ochtend. In de middag af en toe stapelwolken. Het blijft wel droog en wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen geen huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Dit is RTV 4.
1: Kickstart.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Cycling Lemmerderveld die organiseert op zondag 18 oktober de Hellendoorse Bossentocht. Mountainbikers die kunnen kiezen uit routes van 25, 40 en 65 kilometer over de Zaallandse Heuvelrug met stevige beklimmingen en afdalingen. Nieuw dit jaar is een gravelrit van ruim 85 kilometer. Informatie en aanmelden dat kan via de website van Cycling Lemmerderveld. En de bouw van 10 starterswoningen aan de Hoge Belt in Hoornhorst is begonnen. De woningen die kosten iets meer dan 3 ton en zijn bedoeld voor jongeren uit het dorp. Het project kwam tot stand nadat inwoners actie voerden voor meer woonruimte voor starters. De toekomstige bewoners die ontwikkelden de huizen samen. Naar verwachting zijn de woningen binnen een jaar al. En tot slot, inwoners kunnen vanaf gisteren reageren op het nieuwe mobiliteitsprogramma van de provincie Overijssel. Het ontwerp ligt tot en met 23 november ter inzage. Het programma moet ervoor zorgen dat inwoners en bezoekers hun werk, school en zorg makkelijker en veiliger kunnen bereiken. Daarbij bekijkt de provincie naar de combinatie van de fiets, openbaar vervoer, auto en deelvervoer. Naar verwachting wordt het programma in januari 2027 definitief vastgesteld. Reageren kan via de website van de provincie Overijssel. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: RTV+ en online.
1: RTV4.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full

0: distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. Het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de leveringen van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hackaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg diverse computersystemen uit. Die systemen worden langzaamaan weer opgestart. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij het hoofdkantoor van een tv-zender. Het gaat om Halk TV, een van de weinige Turkse omroepen die kritisch zijn op de regering. Het gebouw in Istanbul werd bestormd door honderden agenten. De uitzendingen zijn onderbroken en 11 mensen zijn opgepakt. Het Turkse Openbaar Ministerie verdenkt de voorzitter van de zender van omkoping en fraude. Die ontkent dat en spreekt van een politiek gemotiveerde zet. Het is al de 6e keer in bijna 2 jaar dat de Turkse autoriteiten een inval doen bij een kritische tv-zender. In de Kroatische stad Split zijn 18 Ajax-supporters aangehouden. Dat gebeurde op een terras in het centrum van de stad, melden Kroatische media. De politie zou bij de fans steekwapens hebben gevonden. Ajax speelt morgen in de Conference League tegen Hajduk Split. In een mortuarium in de Franse stad Toulouse is een lichaam gevonden dat al 14 jaar in een koelcel lag. Na de autopsie in 2012 werd het lichaam van de man vrijgegeven voor een begrafenis, maar zijn familie heeft zich nooit gemeld. Daarna moest de gemeente zich over het lichaam ontfermen, maar dat is niet gebeurd. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: Dit is RTV 4.
6: Het Amazing Menu.

het Mazing-menu.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. Het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter van de zender zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. De man die zaterdag in een Engelse dierentuin werd doodgebeten door een tijger kampte jarenlang met mentale problemen en gebruikte zware medicatie. Dat zegt zijn familie in een verklaring. De man van 23 klom het tijgerverblijf in en werd door het dier in zijn rug gebeten. Hij overleed ter plekke. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden.
1: RTV 4 Streeknieuws.
2: Goedendag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Cycling Lemmerderveld die organiseert op zondag 18 oktober de Hellendoorse Bossentocht. Mountainbikers die kunnen kiezen uit routes van 25, 40 en 65 kilometer over de Zalandse Heuvelrug met stevige beklimmingen en afdalingen. Nieuw dit jaar is een gravelrit van ruim 85 kilometer. Informatie en aanmelden dat kan via de website van Cycling Lemmerderveld. En de bouw van 10 starterswoningen aan de Hoge Belt in Hoornhorst is begonnen. De woningen die kosten iets meer dan 3 ton en zijn bedoeld voor jongeren uit het dorp. Het project kwam tot stand nadat inwoners actie voerden voor meer woonruimte voor starters. De toekomstige bewoners die ontwikkelden de huizen samen. Naar verwachting zijn de woningen binnen een jaar al. En tot slot, inwoners kunnen vanaf gisteren reageren op het nieuwe mobiliteitsprogramma van de provincie Overijssel. Het ontwerp ligt tot en met 23 november ter inzage. Het programma moet ervoor zorgen dat inwoners en bezoekers hun werk, school en zorg makkelijker en veiliger kunnen bereiken. Daarbij bekijkt de provincie naar de combinatie van de fiets, openbaar vervoer, auto en deelvervoer. Naar verwachting wordt het programma in januari 2027 definitief vastgesteld. Reageren kan via de website van de provincie Overijssel. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
1: Het Amazing Menu.

0: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Waar ga je als bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval. Van papier tot restafval en van compacte vierafvalzakcontainer tot reusachtige rolcontainers. Al vanaf €25 per maand en maandelijks opzegbaar. Stel nu je containers samen op leemans-afvalcontainer.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn verwacht dat alle distributiecentra in de loop van vandaag weer gebruikt kunnen worden. De reguliere leveringen van houdbare producten aan de winkels zijn weer opgestart. En het bedrijf zegt toe te werken naar het hervatten van de levering van vers producten. De beschikbaarheid van producten kan wel per winkel en productcategorie verschillen, laat het bedrijf weten. Sinds zondag zijn er problemen bij Albert Heijn door een hekaanval. Het bedrijf zette uit voorzorg.

0: dit in het eindrapport. De Turkse politie heeft vanochtend een inval gedaan bij de tv-zender Halk in Istanbul. Er zijn 11 mensen gearresteerd en de uitzendingen zijn onderbroken. De inval heeft volgens justitie te maken met fraude, maar de voorzitter zegt dat het komt doordat de zender kritisch is op de Turkse regering. Het dolfinarium in Harderwijk moet het in de toekomst zonder dolfijnen doen. Het kabinet komt met een verbod op het fokken met wilde dieren dat over 2 jaar ingaat. Het dolfinarium hoeft niet dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu al zijn, mogen er blijven. De shows met dolfijnen gaan ook door. Het dolfinarium is het niet eens met het besluit en wil in gesprek met staatssecretaris Erkens. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan wordt het nog wat warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
6: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
7: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
8: Vereenvoudig je administratie met een tankpas van tankpas.nl. Tanken, laden, parkeren en zelfs de wasstraat. Allemaal geregeld met één pas. Tankpas.nl wordt geaccepteerd bij alle tankstations. Nu 3 maanden gratis en opzeggen wanneer je wilt. Bestel via tankpas.nl en ontvang je pas binnen 2 werkdagen.
9: Dit is RTV 4.
10: Het Amazing Menu.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Cycling Lemmerderveld die organiseert op zondag 18 oktober de Hellendoorse Bossentocht. Mountainbikers die kunnen kiezen uit routes van 25, 40 en 65 kilometer over de Zaanlandse Heuvelrug met stevige beklimmingen en afdalingen. Nieuw dit jaar is een gravelrit van ruim 85 kilometer. Informatie en aanmelden dat kan via de website van Cycling Lemmerderveld. En de bouw van 10 starterswoningen aan de Hoge Belt in Hoornhorst is begonnen. De woningen die kosten iets meer dan 3 ton en zijn bedoeld voor jongeren uit het dorp. Het project kwam tot stand nadat inwoners actie voerden voor meer woonruimte voor starters. De toekomstige bewoners die ontwikkelden de huizen samen. Naar verwachting zijn de woningen binnen een jaar al. En tot slot, inwoners kunnen vanaf gisteren reageren op het nieuwe mobiliteitsprogramma van de provincie Overijssel. Het ontwerp ligt tot en met 23 november ter inzage. Het programma moet ervoor zorgen dat inwoners en bezoekers hun werk, school en zorg makkelijker en veiliger kunnen bereiken. Daarbij bekijkt de provincie naar de combinatie van de fiets, openbaar vervoer, auto en deelvervoer. Naar verwachting wordt het programma in januari 2027 definitief vastgesteld. Reageren kan via de website van de provincie Overijssel. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
0: Het Mazing Menu.

0: Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas aanhangwagens en trailers in Vriezeveen.
1: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: Ha, weervrouw! Ja, mooi, hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen, vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald. Dat meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen nog verder daalt. Uit NIOD onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze hun verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. Bij de herdenking van een overleden lokale politicus in Zuid-Afrika heeft een man het vuur geopend. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. 3 andere aanwezigen raakten gewond. Volgens lokale media werd de herdenking in een township in de buurt van Johannesburg gisteravond georganiseerd voor een overleden vrouwelijke politicus. Zij zou bij een schietpartij eerder deze maand om het leven zijn gebracht. Lorena Wiebes is voor het 3e jaar op rij wereldkampioen geworden op het onderdeel Scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Wiebes zorgt daarmee voor de eerste wereldtitel voor Nederland op het WK baanwielrennen in Shanghai. Dat nog tot en met zondag duurt. Later vanmiddag toen ook de mannen teamsprinters een gooi naar goud. De vrouwen hebben zich op het onderdeel teamsprint niet geplaatst voor de finale en prolongeren hun wereldtitel niet. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
9: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
10: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheid. Garantie. Organic.

0: Mal. Natuursupplementen voor honden en katten.
1: RTV 4, live vanaf de beurs in Nieuwleusen.
2: Dit is RTV 4.
1: Studio Paard.
3: Hallo, hallo. Live vanaf de beurs in Nieuwleusen is dit RTV 4. Met nu muziek van de script. Dit is Man on a Wire.

0: Lost Frequencies. En je hoorde Live It All hier bij RTV 4 live vanaf de beurs in Nieuw-Leuzen. En het is 13 minuten over 2. Het is tijd voor een extra editie van
1: Studio Paard.
2: Rick Maliepaard.
0: Met mij, Rick Maliepaard. Leuk dat je erbij bent. En we doen het niet alleen vandaag. We hebben ook een hele leuke verslaggever op pad gestuurd. Het is Fiona.
3: Hey, hallo Rick.
0: Hallo, hallo. Heb je er een beetje zin in vandaag?
3: Ik heb er absoluut zin in, Rick.
0: Kijk, dat is goed te horen. En nou ja, goed, het is ook jouw eerste keer op de beurs. Het is mijn tweede keer, want deze beurs hebben we 3 jaar geleden, in 2023, ook zijn we ook geweest. En jij bent er voor het eerst nu. Jij bent ook nog een beetje een groentje, zo kan ik het wel zeggen, toch?
3: Ja, zeker. Maar bedankt. Maar ik heb wel als groentje wel echt gelijk de beste plek uitgekozen. Want ik heb hier gehaktballen, poffertjes, heerlijke bakkerij... snacks, maar ook heerlijke slagerij, worsten. Dus ik denk dat ik gelijk een hele goede beurt hier maak.
0: Kijk, je hebt in ieder geval het lekkerste eten heb je om je heen staan.
3: Absoluut.
0: Kijk, dat is leuk. Hey, en we hebben dus een vol programma vanmiddag. Jij gaat zometeen nog met mensen spreken. Weet je al met wie je gaat spreken zo?
3: Ja, ik heb net al even een rondje op de beurs gedaan. En ik moet zeggen, ik heb al zoveel interessante stands gezien. Ik kan niet wachten om vandaag jullie hele programma te gaan vullen. En ik denk dat we echt een hele leuke middag gaan hebben.
0: Kijk, dat is leuk. En nou, ik zou zeggen, alhoewel je nog heel groen bent, je doet het hartstikke goed.
3: Oh, wat lief. Dankjewel, Rick.
0: Ik spreek je zo meteen, Fiona.
3: Tot zo.
0: Het is NTV waar je luistert. En live dus vanuit de beurs in de Spil in Nieuw-Leuzen. Met nu Harry Styles, die is er ook. Met As It Was.

0: Kim Wilde en je hoorde Kids in America bij RTV 4. En wij gaan schakelen naar onze verslaggeefster Fiona. Waar sta je op dit moment?
1: Hi Rick, nou ik sta hier naast Lars Kemper. En ik zag een hele mooie banner met je laatste plaat. En toen dacht ik, nou ik hoop dat wij bij RTV 4 dat nooit hebben. Maar ik ga toch even vragen, wat is het precies?
2: Je laatste plaat, dat is eigenlijk vinyl bij het afscheid. Ik verzorg eigenlijk de techniek bij een uitvaart en ook een platenspeler. Dat de muziek die mensen thuis draaien, op LP, op vinyl, dat het ook tijdens de afscheidsdienst gedraaid kan worden.
1: Ja, supermooi. Ik kan me voorstellen dat je misschien een opa of oma hebt, of misschien je vader wel, die een prachtige plaat en een platenspeler thuis heeft en een bijzondere plaat daarmee heeft. Hoe doen jullie dat tijdens de uitvaart?
2: Tijdens de uitvaart, zoals al gezegd, lever ik dus beeld en geluid. En naast de geluidsinstallatie lever ik dan ook een professionele platenspeler. En de bedoeling is eigenlijk dat de mensen zelf dan de muziek kunnen draaien die thuis ook gedraaid is. Dus dan lopen de mensen met de plaat in de hand eigenlijk naar voren, leggen de plaat op de platenspeler. En vaak weten ze de handeling dat ze dus zelf de muziek kunnen starten.
1: Ja, ik zie het zo voor me. Ik vind het echt prachtig hoe dat dan. Ja, ik zie dat helemaal voor me. Prachtig. Ik denk dat daar ook heel veel emotie altijd bij loskomt.
2: Ja, dat klopt. Muziek is emotie. En zeker bij een uitvaart, mensen kiezen altijd heel bewust de muziek uit die gedraaid wordt tijdens de dienst. En eigenlijk vinyl versterkt eigenlijk dat gevoel, het karakteristieke geluid van een LP, een klein kraakje. Mensen weten meteen dat het een plaat is. Ja.
1: En zeker de plaat van de opa waar dat bepaalde krasje waarschijnlijk op zit inderdaad.
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: Nou, heel erg bedankt. Ik denk dat het een heel mooi initiatief is en ik wens je heel veel succes. Rick, terug naar jou.
0: Helemaal goed. Hey, dankjewel Fiona en we spreken je straks weer.

0: Robbie Williams, Eeuwen Candy bij RTV 4. Gaan we even kijken naar het weer. Flink wat zon is er. Het is vanmiddag een graad of 17. Vanavond en vannacht verandert er weinig. Het koelt vannacht achter naar zo'n 7 tot 9 graden. En morgen op de donderdag is maximaal ook rond de 19 graden wel wat zachter. Dan is het ook verder droog en flink wat zon.
1: Rick Maliepaard. RTV 4.

0: Michael Jackson en Man in the Mirror hoorde je bij RTV 4. En we staan hier dus op de beurs in Nieuw-Leuzen. Daar zijn wij nog vandaag, morgen en vrijdag. En wie daar ook is op dit moment is onze verslaggever Fiona. Hi Fiona.
1: Hi Rick.
0: Hallo, waar sta jij?
1: Ik sta denk ik wel op het lekkerste plekje van de beurs.
0: Ik sta
1: naast Borger, de echte bakker. Dus, en ik was even benieuwd, wat is jullie specialiteit?
2: Onze specialiteit is natuurlijk allemaal lekkere hersendingen die we hier in de kraam hebben. Maar de hoofdzaak is een Nieuw-Leuzen bol. Nieuw-Leuzen bol is een veelkoek met rum, rozijnen, amandelspijs. Dat is al iets wat wij misschien al 50, 60 jaar maken. Dus dat is echt een specialiteit van onze bakkerij.
1: Ja, nou dat klinkt enorm lekker. En dan ben ik toch wel benieuwd. Als ik er nou 5 op eet, kan ik dan nog met de auto terug? Aangezien er rum in zit?
2: Jazeker, want de rum wordt wel uitgebakken, zeg maar. Dus door de verhitting van de rumrozijnen is de alcohol eruit. Maar de smaak blijft behouden.
1: Oh, ja. Gelukkig. Dan kan ik er zo nog een paar proeven. Ja. En ik was wel even benieuwd, hoe lang bestaan jullie al?
2: Sinds 1910 zo'n beetje. Dus dat is ruim 115 jaar, 116 jaar al ondertussen. Ja, dat is. We zijn de vierde generatie. De vijfde is al werkzaam in de bakkerij. Dus we zullen zien of dat voort mag gaan. Ja, mooi.
1: Nou, fantastisch. De opvolging is al geregeld, hoor ik. Nou, gelukkig. Want ik zie hier van alles lekkers. En ja, ik ben wel eigenlijk benieuwd of ik wat mag proeven. Dus Rick, terug naar jou.
0: Oh jee.
1: Ik blijf hier nog even.
0: Nou, ik ben dan benieuwd, wat wil jij gaan proeven dan?
1: Ja, ik zie hier van alles lekkers, dus je ziet me straks wel voor terug.
0: Oh god. Ik ben heel benieuwd. We gaan het volgen, Fiona, dankjewel. Gaan wij muziek van Kelly Clarkson nu. Dit is Since You Begun.

0: Fiona.
1: Ja?
0: Dit is jouw nummer, hè, volgens mij.
1: Dit is een nummer wat ik inderdaad gevonden heb op Instagram en TikTok. En ja, ik was gelijk verkocht. En ik dacht, ik ga hem heel gauw draaien bij RTV4.
0: Ja, want jij maakt iedere maandag tussen 10 en 12 een programma.
1: Ja.
0: En daar kom je ook gewoon dit soort nieuwe dingen dan tegen in jouw programma, toch?
1: Ja, zeker. Ik heb verschillende dingen waar ik heel graag over praat. Zoals over televisieseries. Maar ook over de streamingdiensten vertel ik altijd een top 3. Wat ik altijd heel erg leuk vind om zelf om te maken. En wat je dus kan kijken. Maar ook dit soort dingetjes wat helemaal hip is bij Instagram of bij TikTok. De nieuwste hits, dat hoor je bij mij hopelijk als eerst.
0: Kijk, dat is leuk. Dus wie was het nou? Jamie Miller met...
1: Baby Doll.
0: Kijk, dus als je hem nog niet in je Spotify-lijstje hebt staan, zet hem er maar gauw in, want nee, straks ben je gewoon te laat.
1: Ja, en luister vooral maandag tussen 10 en 12. Dan weet je welk nummer je moet toevoegen.
0: Ja, daarom. Dat is zo. Dat is zo. Het is RTV 4 waar je luistert live vanaf de beurs in Nieuw-Leuzen. Met Florida nu. Dit is I Don't Like It, I Love It.

Jimmy Liddell, hij hoorde Another Day bij RTV 4. En zometeen mag ik hier iets leuks gaan doen. Ik mag namelijk de stembussen openen voor de RTV 4 Top 400. Wat wij in december gaan uitzenden, 4 tot en met 6 december. Ik kan straks, vanaf een uurtje of 3, dus over een minuutje of 4, gaan de stembussen open. En dat gaan we natuurlijk hier uitgebreid vieren. Dus heb je alvast een idee wat jij in je stemlijst wil hebben? Je kan het al vooral doorgeven via rtv4.nl/app. Als je dat in je telefoon invoert, dan kom je bij onze berichtenbox uit. En dan kan je je favoriete plaat alvast doorsturen. En wie weet draai ik hem gewoon zometeen hier op de radio. Dat is toch wel heel leuk. Dus zometeen de stembussen gaan open voor de RTV 4 Top 400. En dit is Mal.

0: RTP+ en online.
1: RTP 4.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische

0: Voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18- en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. Afgelopen maandag werden ook al 2 mannen aangehouden. In juli werd in de avond een 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. De aanleiding voor het schietincident wordt nog steeds onderzocht. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel en tbs tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw in Lent. De 52-jarige Danny C. zou zijn vrouw 25 keer hebben gestoken. Volgens het OM was het een vooropgezet plan. De verdachte zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Danny C. had eerder al een huis- en contactverbod gekregen vanwege huiselijk geweld. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling moet nog steeds een boete betalen voor masturberen in zijn auto. Dat oordeelt het gerechtshof. De boete is €250. Dat is hetzelfde bedrag dat Schuiling eerder opgelegd kreeg door de rechtbank. De oud-burgemeester heeft zelf altijd volgehouden dat hij niet aan het masturberen was en ging daarom in hoger beroep. De zaak tegen Schuiling kwam aan het rollen nadat een vrachtwagenchauffeur zei dat hij de burgemeester zag masturberen vanuit zijn cabine. Schuiling zelf zegt dat hij buikpijn had, daarom zijn riem had losgemaakt en over zijn buik wreef. De mannen teamsprinters hebben op de WK baanwielrennen in Shanghai goud veroverd door in de finale Australië te verslaan. De mannen werden ook al Olympisch kampioen in 2021 en 2024. Eerder op de dag werd Lorena Wiebes voor het 3e jaar op rij wereldkampioen op het onderdeel scratch. Dat is een soort massastart met 40 rondes. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
7: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
1: RTV 4, live vanaf de beurs in Nieuw-Leuzen.
13: Dit is RTV 4.
1: Studio Paard.
14: Hallo, hallo, het is live vanaf de beurs in Nieuw-Leuzen, RTV 4. Met uw train, dit is Bulletproof Picasso.

0: en Running Up That Hill hoorde je bij RTV 4. Ondertussen hoor je hier door de zaal heen dat de Rad van Fortuin bezig is. We staan bij de beurs in Nieuw-Leuzen en ik ben heel erg blij dat je luistert. Dus er is een Rad van Fortuin, daar kan je een loodje voor halen en daar kan je hele mooie prijzen voor winnen. Nou, daar gaan we zo meteen onze verslaggever Fiona eens even heen sturen. Maar eerst wil ik je kennis laten maken met een nieuwe track. Nieuwe muziek van Tessa June. Ze maakt best wel lekkere muziek. En dit is nieuwe muziek. Haar nieuwste plaat, die heet Stuurloos.
1: Nieuw bij RTV 4.

City, Adam Levine en You're the Lux Away bij RTV 4. Het is live vanaf de beurs in Nieuw-Leuzen. Zometeen Nick Kamen onderweg met Each Time You Break My Heart aan deze van Vrouwtje.

0: Hugo en Jamaican Bam Bam bij RTV 4. Ga ik even kijken naar het weer. Het is flink wat zon vandaag met een graad of 17. Vanavond en vannacht verandert er weinig aan het weerbeeld, maar wordt het wel 8 tot 9 graden vannacht. Morgen op de donderdag is er maximaal van 19 graden, is er wel wat weer wat zachter. En dan blijft het verder gewoon droog met regelmatig nog steeds wat zon. Dat is wel even fijn. Kijk nog eventjes naar de situatie op de weg, of er nog gekke zijn, dingen zijn in de regio. Maar het lijkt er lekker mee te vallen, dus rij lekker door. Gaan we verder met de muziek. Dit is Milo en You Don't Know.
1: Rick Maliepaard. RTV 4.

En dan zetten we vier met Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. Zometeen gaan we nog een keer schakelen naar Fiona. Waar ze is, je hoort het zometeen. Bij deze van de kast. En morgen wordt het beter.

0: De cast bij RTV 4 en morgen wordt het beter. Gaan wij schakelen naar onze Fiona. Waar sta je ergens?
1: Nou, ik sta heel dichtbij, maar ook weer heel ver weg. Je kan hier van alles doen. Het is voor jong en oud. En daarom neem ik je ook even een klein stukje mee op de beurs. Hier zitten heerlijk mensen te smikkelen van warme, verse maaltijden bijvoorbeeld. Maar heb je een leuk kindje mee? Dan kan die hier heerlijk even een klompje schilderen. Hoe leuk is dat?
0: Wat leuk.
1: We hebben hier ook nog, als je wat slechter hoort, de Audicen, het CDA. En als we hier verder lopen, komen we bij een heel mooi initiatief. En dat heet Synergy. En hier heb ik de man van het eerste uur, mag ik wel zeggen.
2: Ja, van de oprichting. Ja, van de oprichting van Synergy Nieuw-Leuzen.
1: Ja. En wat voor initiatieven hebben jullie?
2: Wij hebben de initiatieven, de kringloopwinkel. Daar zijn we mee begonnen. We zijn bezig met zonnepanelen. Alleen toen zijn we, wacht even, let op, er is ook een markt. En je moet niet de markt voor de weg. Daar zijn we niet verder mee gegaan. De sociale tuin hebben we opgezet aan de Palterweg. Belangeloos opgezet en dan kwam... De mensen kwamen aan om te ploegen en te spitten. En er zijn mensen die aan de rand van de maatschappij stonden. Die zeggen, er moet werk hebben. En het was een sociaal gebeuren. En al dat wat wij verbouwden, dat ging allemaal naar de voedselbank. Dus samen, dan hebben we gezegd, we doen het samen. Voor ons, deur ons, zeg maar wel. Samen met elkaar.
1: Prachtig. En aan de overkant zie ik ook een hele mooie stand staan. De natuurboerderij. Ja. Hoe zit die samenwerking?
2: Nou, wij hebben met elkaar vanuit Synergie Nieuw-Leuzen hebben wij geld geleend of gestimuleerd. Dat balk in kon ontstaan, dat boerderij. Grammofoonmuseum hebben we geld ingestoken. En het Palterhof hebben we ook geld ingestoken. En zo zijn we met elkaar eigenlijk één familie geworden.
1: Nou, het is gewoon...
2: Van hoe is, elk jaar gaat er 125.000 euro gaat in het dorp. Sociaal, cultureel, maatschappelijk. En dan kunnen we aanvragen doen om dingen te ontwikkelen. Bij de Hulskampen een beweegtuin hebben we gedaan, of dat is Zuid. Maar ook een duofiets. En mensen kunnen aanvragen doen, dus dat komt dan bij ons bij de groep beheer. En dan gaan we kijken van, nou, kunnen we dat, voldoet het aan de voorwaarden? Nou, en toen hebben we die windmolens, die hebben we ook gedaan. Ja.
1: Heel veel initiatieven. En wat is de toekomst voor Synergy?
2: Toekomst is goed. We merken dat het zoals hier met elkaar, dat is het mooiste ook dat we hier met elkaar staan. Dan heb je, we zijn één familie van elkaar. We helpen elkaar.
1: Jullie hebben de hele straat ook gewoon helemaal gepakt.
2: Ja, dat is eigenlijk het mooie met elkaar, dat je probeert te helpen, te stimuleren. En je ziet ook mensen die hier weer bij Synergy, maar ook weer bij Balk In werken. Zoals nu sta ik hier, maar morgen weer ben ik weer bij Balk In als gastheer. Dus
1: geen concurrentie, maar wel collega's.
2: Ja, maar wat is Synergy? Samen bundelen om de gemeenschap te hebben. En als je het samen doet, dat geeft energie.
1: Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiter.
2: Vooral van Synergy Nieuw-Leuzen, dus... Het blijft bestaan en er komen steeds meer mensen bij.
1: Nou, prachtig. Ik vind het een heel mooi initiatief. Rick, terug naar jou.
0: Yes, dankjewel Fiona. Mooi gesprek hoor. Het is RTV 4 waar je luistert. Mijn naam is Rick. En tot en met 4 uur ben ik bij je. Mijn idee is nu van Marshmallow. This is Another Drink. Bye.

0: Somio Multicolor hoorde je bij RTV 4. En Fiona, die loopt hier een beetje rond over de beurs. Dat is onze ogen en oren van deze beurs. Waar sta je nu, Fiona?
1: Ja, waar sta ik nu eigenlijk? Nou, misschien kan deze meneer het zelf wel vertellen.
2: Ja, zeker. Je staat bij de stand van Slagerij Kouwe. Hier uit Nieuw-Leuzen en Lemelen. En ik heb hier heel veel worst.
1: Ik zie dat jij een hele grote worst hebt meegenomen.
2: Ja, dat klopt. Het is een hele grote bakleverworst. Twee zelfs. En mensen die kunnen dan het gewicht raden. En dan kunnen ze een hele mooie tafelgril winnen.
1: Nou, dat lijkt me fantastisch. Dus zeker even heen gaan. Want wat moeten de mensen dan precies doen?
2: Ja, het is eigenlijk heel eenvoudig. Je mag de worsten even wegen. Je mag ze in je handen hebben om te kijken hoe zwaar die is volgens jou. Dan moet je het gewicht opschrijven, je naam en je telefoonnummer. En ja, dat is het.
1: Nou, super. Dus gewoon even die worst pakken.
2: Ja.
1: Goed.
0: Ik ben wel heel benieuwd, nieuwsgierig van hoeveel denk jij dat die weegt?
1: Hoeveel ik denk dat die weegt?
0: Ja.
1: Nou, dat ga ik zo even voelen. Ik ga ze ook even aan de worst voelen. Maar ik ben nog wel even benieuwd, want ik zie hier heel veel worsten liggen. Wat is de specialiteit?
2: Nou, de specialiteit zijn de rookworsten deze tijd van het jaar natuurlijk. Weer stampotten komen eraan. Het wordt weer wat kouder, dus hè, wie wilde dan geen rookworst? En deze grote jongens zijn ook heel populair, de bakleverworst zelf.
1: Ja, dit is echt een enorme worst, Rick. Je moet zo zelf maar even komen kijken. Maar terug over de rookworsten, want dan is toch de vraag, welke stampot doen we daarbij?
2: Ja, de boerenkool heeft mijn voorkeur. Ja, en een goede schep jus, hè?
1: Ah, kijk, echt de details erbij. Nou, heel erg leuk. Rick, terug naar jou.
0: Ik ben wel heel benieuwd. Kan je hem niet even snel even voelen hoe zwaar die is? Ik ben toch wel nieuwsgierig.
1: Rick vraagt of ik hem toch even wil voelen. Dus ik geef jou even de microfoon.
2: Dat is goed.
1: En dan ga ik toch even de worst voelen.
2: Ja, dat is
1: deze
2: goed.
1: Deze is het, hè?
2: Ja, allebei. Allebei. Ja, bij elkaar op.
1: Echt?
2: Ja.
1: Nou, Rick, voor jou.
0: Als je meekijkt, dan kan het via het twitch.tv/... RTV 4 Radio of...
1: Nou, ze zijn echt heel zwaar, maar je moet ze bij elkaar optellen.
2: Ja.
0: Zijn ze identiek qua gewicht ook, of niet?
1: Volgens mij is de ene wat langer.
2: Klopt.
1: Dus die zal vast wel wat zwaarder zijn.
0: Och jeetje, echt, dat ding is... wat is de lengte? Ruim een meter, denk ik?
1: Is het een meter?
2: Ruim.
1: Ruim een meter, allebei.
2: Ja.
1: Dus ik ga wel even een gokje doen. Ik ga het niet vertellen, want anders dan, win ik hem misschien niet. Dus... Nee, ik ga even zo...
0: Ga jij maar eens even een gok
1: wagen. Kilo's opschrijven.
0: Helemaal goed. Ik ben heel benieuwd, Fiona. En mag je straks even naar mij fluisteren wat het dan is precies? Hoeveel gram jij denkt dat het is?
1: Je mag zelf ook even komen voelen aan deze
0: Ik ga zo even voelen, want zo is het namelijk tijd voor onze DJ Kelvin Punten. Hallo Kelvin. Hallo.
3: Hallo. Kijk.
0: Zometeen ga je weer lekker onderweg?
3: Ja, zeker. We gaan zeker lekker onderweg.
0: Vanaf de beurs gewoon?
3: Ja, absoluut. Sowieso. Dus dat wordt één groot feest en één grote gezelligheid worden het.
0: Kijk, dat is wordt leuk. Zometeen dan zie je Kelvin na de klok van 4 uur. Ik wens je er veel plezier mee. En veel plezier ook hier nog steeds met de beurs in Nieuw-Leuzen.

0: RTV+ en online.
1: RTV4.
2: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshoverdalsen.nl.
3: Voor de grote

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven, maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand weer onder de grenswaarde gedaald, meldt Rijkswaterstaat. De verwachting is dat het waterpeil de komende dagen verder daalt. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen.

0: schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. De oud-burgemeester ontkent nog steeds. Of hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad is nog niet bekend. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Het hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaardolfijnen die er nu zijn mogen er blijven. En ook de shows gaan door. Toch is het dolfinarium tegen zo'n fokverbod. Want langdurige anticonceptie of het scheiden van mannetjes en vrouwtjes zou niet goed zijn voor hun gezondheid of sociale gedrag. Het weer overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: RTV 4 verkeer op dit moment. Nou, ik kan je vertellen, 1 file op de N50. Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampershuit. 5 kilometer en 10 minuten vertraging.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com. Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
8: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
9: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
8: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
9: Topvoorzetramen.nl.
10: RTV 4, live vanaf de beurs in Nieuwleusen.
11: Is RTV 4.
10: Onderweg met Calvin.
1: Jazeker, live vanuit Cultuur Huissenspeel. Wat is de sfeer? Wat gaat er allemaal gebeuren? Je hoort het allemaal hier bij RTV 4 in Onderweg met Calvin.

0: Echt Even 4 met Luna en Schoonzoon. Een hele goede middag. Je luistert naar Onderweg met Kelvin, live vanuit Cultuurhuis de Spil. De beurs in Nieuw-Leus. Vanmiddag is het officieel begonnen. En het leuke is namelijk dat we hier tot vrijdag gewoon live staan. Gewoon hier met onze studio. Er gebeurt eigenlijk echt van alles en nog wat. En we hebben ook wat verslaggevers op pad gestuurd. In ieder geval voor nu. Sven, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Jullie zien mij nog niet, maar als het goed is, draai nu de camera bij. Ik lig hier heerlijk.
0: Ja. Oh, heerlijk.
1: Ik lig hier heerlijk in een van de bedden, van bosbedden in Nieuw-Leuzen. En ik dacht, weet je wat, ik neem het vanaf nu even over van mijn lieftallige collega die jullie net met de worst hebben gezien.
0: Oh, die had die grote worst natuurlijk.
1: Ja, dus die is weer terug naar die kraam gelopen.
0: Ja, ik zag het. Ja, die is ook niet meer te bekennen, nee. Oh, wat goed. Dus je gaat het overnemen. Wat ga je allemaal doen, Sven, in ieder geval?
1: Wij gaan even een rondje lopen. Even kijken wie hier nog wat interessants te vertellen hebben. Dat zijn er natuurlijk een heleboel. Maar we zijn nu bij Bosbedden, dus ik denk dat wij hier zo ook even beginnen.
0: Kijk, nou, dat is helemaal goed. Dan schakelen we zo meteen naar je over. Dat is dus Sven, dus live bij Bosbedden. Je luistert naar RTV 4 Onderweg met Kelvin. En als je bij de beurs in Nieuw-Leuzen bent. Ik zou zeggen, kom vooral langs bij onze stand van RTV 4. Kom lekker langs, kom even kijken hoe wij radio maken. Misschien heb je wel een leuk verhaal, wil je iets vertellen. Kortom, het kan dus allemaal vanuit Cultuurhuis de Spil in Nieuw-Leuzen. Dat sowieso. Je luistert naar RTV 4, menu Boniem en Kalimba de Luna.

0: naar TV4 met Boney M en Kalimba de Luna. En we gaan snel overschakelen naar verslaggever Sven.
1: Ja, hallo.
0: Hallo, waar sta jij nu?
1: Ik sta hier met Mirjam Evenboer van Bosbedden. En Bosbedden en RTV4 hebben natuurlijk al een beetje een verband. Want een van onze studio's zit boven hun pand in Nieuw-Leuzen.
0: Ja, klopt.
1: Mirjam, wat zijn jullie hier vandaag aan het laten zien?
2: Nou, wat wij willen laten zien is hoe mensen lang thuis kunnen blijven wonen. Dus vandaar hebben wij onze collectie Zorgeloos Zelfstandig Wonen meegenomen. Zoals je ziet wat hoog-laag systemen, zodat mensen lang thuis kunnen blijven wonen, verzorgd kunnen worden. Deelbare systemen en boekspringsystemen. Dat alles in combinatie met onze leuke geurtjes. Bedden die je netjes en mooi op kunt maken. Dus een totaalpakketje bieden we.
1: Ja, en waarom is dat zo belangrijk? Dat mensen zo lekker kunnen blijven liggen in hun eigen bed? Zo lang mogelijk?
2: Nou ja, tegenwoordig komen mensen niet meer zo gauw terecht in een verzorging of aanleunwoning. En worden mensen gedwongen om lang thuis te blijven wonen. En dan is het heel fijn als je in je eigen omgeving zo lang mogelijk kunt blijven. Dus alle gemakken voorzien kunt zijn.
1: Ja, en jullie staan hier op de beurs. Jullie staan hier niet alleen, vernam ik net. Jullie staan hier met een partner. Wie zijn dat?
2: Nou, dat is Tibben. Tibben doet gordijnen en vloeren. Daar hebben we eigenlijk al steeds, als we hier op de beurs staan, doen we het samen. Dus dat werkt, ja, werkt heel goed en gezellig. En we kennen elkaar heel lang.
1: En die vloer die ligt hier ook onder?
2: Die ligt hier onder, inderdaad. En wij vinden het ook gewoon mooi om met lokale partners te werken.
1: En voor de mensen die aan het kijken zijn of luisteren, die nog niet helemaal verkocht zijn dat ze hierheen moeten komen. Nog een tip of een top, waarom moeten ze hier komen?
2: Wij staan er natuurlijk, hè.
1: Kijk aan. Helemaal goed, dankjewel Mirjam. Kelvin, ik ga weer terug naar jou en dan gaan wij ons... slachtoffer zou ik het niet noemen, hè.
0: Maar... slachtoffer heb ik wel een goeie.
1: gaan wij ons volgende persoon van interesse vinden.
0: Kijk, dat is helemaal goed. Dankjewel Sven. Zometeen komen we bij je terug. En ondertussen is het Walk the Moon en Shut Up and Dance.

0: Onderweg met Kelvin, live vanuit de Cultuurhuis, de Speel in Nieuw-Leuzen. En je hoorde Sugar Love, hoorde je, en Don't Call Us When I Call You. Hier bij RTV 4, live vanuit Cultuurhuis, de Speel, heeft alles te maken met de beurs. En heb je nou zoiets van, ja weet je, ik vind het wel leuk om te zien hoe live radio gemaakt wordt. Nou kom in ieder geval langs Cultuurhuis, de Speel. En kom dan in ieder geval langs bij stand 8 en... 58. Ja, 58. Ja, dat is het. Kijk.
1: 58.
0: Ja, top. Thanks. Dus in ieder geval, als je dan langs wil komen, dan zie je hoe we live radio maken en zo. Dat is altijd leuk. En misschien wel een heel mooi verhaal. Misschien willen we een verzoekplaat aanvragen. In ieder geval, het kan dus allemaal. Zeker weten. En verder ook natuurlijk ook goede muziek, want dat ben je natuurlijk van ons gewend. Dat is één ding wat zeker is. Zometeen ook nog Shabuzi en ook nog Cluzo. Laten we nu toch niet alleen aan een beetje met al die leuke mensen hier bij de beurs. Dan hoeft dat zeker niet hoor. En dit is ook wel lekker hoor. Heerlijk. The Cure. En In Between Days.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De scheepvaart op de IJssel mag tussen de IJsselkop en Zutphen sinds vanochtend opnieuw maar één kant op varen vanwege de lage waterstand. Schepen moeten daardoor weer zo'n 300 kilometer omvaren. De politie heeft 3 mensen opgepakt in het onderzoek naar het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Het gaat om een 18-jarige en een 19-jarige man en een minderjarige jongen. De Groningse oud-burgemeester Koen Schuiling is door het gerechtshof veroordeeld tot een boete van €250 voor masturberen in zijn auto. De rechtbank veroordeelde hem ook al tot die boete. Het weer, overal droog met een mix van zon en stapelwolken. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden.
1: En we zijn bijgepraat. Dankjewel dan RTV 4 weer. Vanavond lossen de stapelwolken geleidelijk op. En hierdoor blijven er brede opklaringen en sluierwolken over. Omdat er weinig wind staat, is het ook nog lekker om even op het terras te gaan zitten. Nou, wie wil dat nou niet? Hou wel even rekening mee dat de temperatuur snel daalt. Na zo'n zonnegang koelt het snel af naar zo'n 11 tot 13 graden. En dan kijken we naar de situatie op de weg. Ja, het is natuurlijk herfstvakantie, maar het is nog best wel druk hoor, ongelooflijk. Het begint op de N36, Almelo-Omme tussen de aansluiting met de A35 en Wierden-Noord. 3 kilometer en 3 minuten vertraging. Dan op de N36, dat is Om en Almelo tussen Adorp en Wierden. 3 kilometer en 6 minuten. Dan op de N50, Zwolle en Meloord tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen. 7 kilometer en 4 minuten vertraging. En de laatste, en die is dan gemeld op de N50, Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. 6 kilometer en 9 minuten vertraging.
2: Kelvin Punter. RTV.

0: RTV 4, onderweg met Kelvin, live vanuit de beurs in Nieuw-Leusden. Je hoort Alex Warren en Passenger. Zometeen schakelen we over naar onze verslaggever Sven, want die gaat kijken wat er allemaal in de buurt is. En ja, waar ga je zo meteen heen, Sven? Je staat toch tegenover me, dus ja.
1: Ja, nou, volgens mij was het idee om hiernaast bij de buren van ja. De Plus te gaan kijken. We hebben nu nog even een cameraman die nog diep in gesprek is.
0: Ja, ik zie het, ja.
1: Met misschien een toekomstige vrijwilliger. Altijd heel gezellig.
0: Oh, dat is altijd leuk.
1: En dat is natuurlijk ook als je hierheen komt en je denkt, hey, dit lijkt mij leuk om een keer te doen, om een keer mee te kijken. Kom gewoon. Ik ben er, Kelvin is er, Rick is er. Zelfs onze charismatische Hubert is er. Dus die kan je heel veel vertellen op alle posities van RTV 4. Dus,
0: ja. Dat is natuurlijk hartstikke tof. En eigenlijk, je zei het net ook al, een nieuwe vrijwilliger, weet je, dat zou mooi zijn natuurlijk.
1: Ja. En ik zie net een van onze andere vrijwilligers die ik net vergat te benoemen. Natuurlijk,
0: oh, ja.
1: De niet te vergeten Hielke Egging.
0: Woe!
1: Ja, even een applausje. Ja.
0: Ja. Even een soort applausje erbij. Even woe! Ja, ik probeer een soort beetje dat het heel groot klinkt, zeg maar.
1: Ja, hij schakelt ons beeld. Dus ja, kijk, ik ben ook alweer in beeld. Dankjewel, Hielke.
0: Dankjewel. Kijk.
1: Lijkt het je leuk? Kom gewoon even gedag zeggen. En als je denkt van, ik kom morgen ook, maar dan ben ik er niet, dus dat is minder leuk.
0: Ja, dan wou je zeggen, dan is het gewoon niet meer leuk.
1: Dat is eigenlijk niet meer waard.
0: Dus kom gewoon vandaag. Ja,
1: kom nu.
0: Ja, kom gewoon nu.
1: Kom maar nu. Gewoon
0: ja,
1: nu.
0: Precies. Nou goed, dus kom gewoon nu langs. Zeker Cultuurhuis De Spil. Waar we nog zitten in ieder geval. Dus dat is hartstikke leuk. Ik ben nu Shaboozy en Blink Twice hier bij RTV 4.

0: Allee, zeg zo schoon, Clouseau. En laat me nu toch niet alleen. Ongelooflijk. Ja, toch een beetje een Vlaamse afkondiging, zeg maar. Dat is toch wel plazant. Ongelooflijk. Er wordt iets omgeroepen. Ja, wat het is, weet ik niet. Nou, er gebeurt best wel veel. We gaan naar Sven toe. Sven, waar sta je? Ik hoor al, je hebt al iets in je mond.
1: Nou, vertel. Ik heb het al op. Het was, het was smakelijk. Ik had een wrap met kip, was het, hè, Luc?
2: Ja.
1: Japanse kip met een wrap met knoflooksaus.
0: Oh, heerlijk.
1: En ik sta hier met Luc van de Plus. Luc, wat hebben jullie hier eigenlijk voor een mooi pannetje staan?
2: Nou, wij zijn begonnen met hapjes spannen. Of we willen eigenlijk beginnen. En we hebben onze eigen makerij. Dus we maken heel veel belegde broodjes, maaltijden en dergelijke. En dat willen we eigenlijk uitbreiden met pannen die kant-en-klaar op te halen zijn, die de klant thuis kan verwarmen.
1: En is dat alleen hier in Nieuw-Leuzen? Of?
2: Ja, we doen het met ons eigen plus. En natuurlijk is het ook voor de dorpen eromheen, dus dan kun je gewoon bij ons bestellen en dan de bestelling ophalen bij ons. Dus we maken een volledige pan of we maken keuzes. De klant kan ook kiezen tussen verschillende porties. Dus dan heeft hij zijn eigen keuze naar wat hij wil. En Nieuw-Leuzen houdt wel van een stukje vlees. Dus daar richten we ons op.
1: Ja, en Nieuw-Leuzen houdt van een stukje vlees, zeg je. Wij hadden het er nog over voordat we hier kwamen. Nieuw-Leuzen is zo'n ondernemersdorp. Ben je het daarmee eens?
2: Zeker, zeker. Er is heel veel ondernemigheid. En daarom is die beurs natuurlijk ook deze dagen. En dat maakt het ook wel leuk om met elkaar te ondersteunen, elkaar kennis te maken op zo'n beurs. Op een iets andere manier dan dat ze bij mij in de winkel komen, om maar een voorbeeld te geven. Dus dat vinden wij wel leuk.
1: Ja, en jullie staan natuurlijk naast de opmaakstudio van RTV4. Dus als mensen hier op de beurs komen en ze komen bij ons langs, moeten ze ook even hier langs.
2: Zeker, zeker. Ze moeten gewoon hun neus achterna, dus dat komt het wel goed.
1: Heel goed, dankjewel Luc.
0: Ik krijg wel een klein beetje trek van Sven als ik het allemaal zo zie. Heerlijk.
1: Ja, dat snap ik. Nou, je zit dichtbij genoeg, dus je kan hier even... Ah, die radio kun je wel even laten gaan, toch? ik hoor trouwens dat ze weer bezig zijn met de bingo's. We gaan daar even kijken.
0: Oh, dat is leuk.
1: Dus wij lopen die kant op. Als jij dan de mensen even bezighoudt, dan kunnen wij daarheen.
0: Ja, dat ga ik zeker doen. Dus Sven dus live bij de Plus. Och, heerlijk. Ik zag al van die kipspiesjes. Heerlijk. Beetje rond etenstijd krijg ik er wel zin in. Zo, meteen schakelen we over naar Sven vanuit de bingo. Jazeker, want vanmiddag is hier ook een bingo gespeeld. Kans maken op leuke prijzen. Meneer Cool van de Gang. En ik denk dat vanavond ook wel gebeurt. En zeker morgen, overmorgen.

0: RTV 4, onderweg met Kelvin en je hoorde Cool and the Gang. Ach, wat een lekker nummer is dat en Let's Go Dancing. En we gaan naar onze verslaggever Sven en je hoort al heel veel geroezemoes op de achtergrond. Hij is bij de bingo. Sven, heb je al bingo of nog niet?
1: Nee, ik ben vergeten een loodje te kopen. Dus ik ben nu aan het kijken terwijl ze alle lekkernijen en leuke dingen weg aan het geven zijn. Maar dat maakt op zich niet uit. Dus voor de mensen die hier komen. Dus nog een reden om te komen.
0: Nou, inderdaad. En kun je ons even vertellen wat je allemaal ziet? En vertel.
1: Nou, ik hoorde net al boterkoek. Ik heb al kaarsen zien weggaan. Ik heb al, wat zijn ze nu aan het verloten? Ik kan het niet helemaal zien, maar het ziet er erg aantrekkelijk uit.
0: Nou, dat is inderdaad heel aantrekkelijk, ja.
1: Als de mensen die aan het luisteren en kijken zijn, ja, als je het kijken bent tenminste, dan zie je misschien een bekende staan. Chantal van Oost. RTV Oost. Landbouwverslaggever voornamelijk. Dus als je in de landbouwsector actief bent, dan zou je haar kennen. Ze zijn aan het rad aan het draaien elke keer op wiens loodje het is. Dus het is eigenlijk meer een verloting dan bingo. Maar de sfeer zit er goed in. Iedereen zit op het puntje van hun stoel. Tenminste, een heleboel wel.
0: Nou, dat klinkt goed inderdaad, ja. Ik zie sommige mensen al echt al kijken van ja, ga ik bingo krijgen? Ja of nee? Dat is wel spannend.
1: Ja, nou, er wordt nu net weer een prijs weggegeven en de prijzen blijven maar komen. Dus ze hebben genoeg. Nou, er zitten hier genoeg mensen. Die zitten natuurlijk te trillen om te kijken of hun een bingo mee naar huis kunnen nemen. Als we het zo mogelijk noemen. En wij gaan nog even kijken wie de mooiste prijzen mee naar huis neemt.
0: Ja, dat is inderdaad wel een goeie. Nou ja, goed, dan komen we zo meteen na het nieuws van 5 uur komen we bij je terug.
1: Maar goed.
0: Dat was dus Sven die bij de bingo aan het kijken was en zo. Ja, dat is toch altijd wel leuk, zulke dingen. Weet je, het is altijd wel leuk, zulke dingen. Vooral want je kan kans maken op leuke prijzen. En dat is dan toch altijd wel leuk. Want daar trekken mensen echt wel voor hier naartoe. Gewoon voor alle leuke prijzen en de leuke kraampjes weliswaar. Hey, je luistert naar RTV4 live vanuit Cultuurhuis Speel de Beurs. Als je langs wil komen, dan ben je van harte welkom nog tot 9 uur vanavond. Vanavond zit hier ook van 7 tot 9 Andries van der Wolf. Maar dat is allemaal nog lang niet zo ver. Nee, zeker niet. Dat is allemaal voor een latere zorg, om het zomaar te zeggen. Goed, voor nieuws van 5 uur. Hartstikke leuk. Heb ik onder andere Casey en de Sunshine Band. Heerlijk. Get Down Tonight. Hier ben je RTV4 onderweg met Kelvin live vanuit Cultuurhuis. De speel in Nieuw-Leuzen.

0: Plus en online.
1: RTV 4. Bestratingsgereedschap. Bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stix schoenen en kleding.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thiele nu de regels weer aanscherpen. Een man uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. Dat had het OM ook geëist. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje van 4. Het kind kwam om het leven, de moeder hield er blijvend letsel aan over. Vanwege de lage waterstand is er op een deel van de IJssel opnieuw eenrichtingsverkeer ingesteld voor de scheepvaart. Dat betekent dat schepen weer zo'n 300 kilometer moeten omvaren. Afgelopen maandag werd het eenrichtingsverkeer nog opgeheven. Maar doordat er minder regen is gevallen dan verwacht, is de waterstand in de IJssel weer onder de grenswaarde gedaald. Maleisië hoeft toch geen schadevergoeding te betalen aan de ouders van Ivana Smit. De 18-jarige Nederlandse kwam 9 jaar geleden om het leven in Kuala Lumpur, waar ze werkte als fotomodel. Na een avond stappen viel ze van 20 hoog naar beneden. Eerst gingen de Maleisische autoriteiten uit van een ongeluk. Later kwam er alsnog een moordonderzoek, maar er is niemand veroordeeld. Vorig jaar oordeelde een Maleisische rechter dat er grote fouten waren gemaakt en dat de ouders van Ivana Smit bijna een €250.000 schadevergoeding moeten krijgen. Maar dat is nu in hoger beroep teruggedraaid. Het weer. Overal droog met een mix van zon en stapelwolken. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden. Vannacht is het vrij helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, ik zit nu eventjes te kijken hier aan de rechterkant. En ik zie nu een paar kinderen die hier lopen te dansen en te doen en zo.
6: Flitsende dansmoves.
5: Ja, flitsende dansmoves inderdaad. Jij gaat zo meteen vragen hoe en wat, hè, bij
6: ja, ga

0: Op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en Kampen Zuid. 4 kilometer en even kijken, 4 minuten vertraging.
1: Sterrenzien zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
0: Ja, nou, er gebeurt op dit moment best wel veel hier op dit moment. Jazeker, ach, het is altijd leuk aan zo'n locatieuitzending. We gaan eventjes naar Sven overschakelen, want er gebeurt best wel veel. Sven?
2: Ja, ik snij met twee jonge mannen die net al blitz aan het dansen waren. Jongens, vermaken jullie een beetje hier?
3: Ja.
4: Jazeker.
2: En komen jullie uit Nieuw-Leuzen?
4: Jazeker,
3: dat wel.
2: En wat is tot nu toe jullie favoriete stand waar jullie zijn geweest?
4: Nou, we zijn nog maar net, dus eigenlijk hebben we dat nog niet echt.
2: Oh, jullie kwamen gelijk naar ons, dat is op zich goed. Maar kennen jullie RTV4?
3: Nee.
4: Ik heb het wel eens een keer geluisterd, maar...
0: Kijk, dat is wel leuk, je hebt het wel geluisterd, dat is alleen maar goed.
2: Nou, dat is al goed en dan krijg je van mij zo'n mooie flyer vast mee, kijk. Kunnen jullie die delen? En dan kunnen jullie kijken. We zijn nu ook live. Je kan ook straks nog live even kijken. Maar jongens, er is nog heel veel te beleven hier. Dus ik zou zeggen, heel veel plezier nog. En er is ook genoeg lekkers te vinden. Dus eet smakelijk alvast.
3: Ja, dank je.
4: Kijk. Ja, dank je.
0: Jazeker, hartstikke leuk.
2: Jazeker.
1: RTV 4, live vanaf de beurs in Nieuw-Leuzen.
5: Dit is RTV 4.
1: Onderweg met Calvin.
0: Live vanuit de beurs in Nieuw-Leuzen. En nu op dit moment hartstikke leuk hoor. The Jam in a Town Called Malice.

0: Nou, dat is het.
1: Jazeker.
0: Imagination hoor je hier bij RTV 4. Een hele goede middag. Je luistert naar Onderweg met Kelvin. En ja, een hele speciale Onderweg met Kelvin. Niet vanuit de vertrouwde studio, maar vanuit de Cultuurhuis, de speel in Nieuw-Leuzen. Heeft eigenlijk alles te maken met de beurs dat vandaag begonnen is. En wij zijn hier nog tot vrijdag. Zenden we hier live uit en dat is hartstikke leuk. En we gaan weer overschakelen naar onze verslaggever. Dat is Sven. Sven, waar sta je momenteel?
2: Ja, ik sta op een hele belangrijke plek hier in, op de beurs. Ik sta hier met Henk van de Voedselbank en van Dalfsen en Nieuw-Leuzen. En Henk, waarom staan jullie hier eigenlijk?
3: We staan hier omdat we het bedrijfsleven in Nieuw-Leuzen willen ondersteunen. Omdat zij ons ondersteunen. Dus we hebben gedaan, we doen mee. Om een reden van dat wij altijd op hun kunnen rekenen. Met bijdrage, we stonden 7 jaar geleden een beetje in de min. We hadden een min van 3450 euro. Dat is veel geld met giften van een tientje van personen. Maar toen gaven ze opeens 17.500 euro aan ons. Nou, we wisten niet wat we meemaakten. Dus het bedrijf in Nieuw-Leuzen kan bij mij nooit meer kapot.
2: Nee, we hebben het al een beetje het gevoel dat in Nieuw-Leuzen echt een bedrijfsstad is. En ook echt een dorp met heel veel naberschap. Echt voor elkaar staan. Waarom is die voedselbank zo belangrijk?
3: Nou ja, de voedselbank is belangrijk omdat helaas ook mensen onder het bestaansminimum terechtkomen. Door ziekte, door plotselinge werkloosheid, door burn-outs, scheiding. We komen alles tegen. En in wezen wij bieden die mensen in elk geval een soort bestaansminimum. Dat ze in elk geval te eten hebben en dat hun kinderen te eten hebben. Dus en we zorgen elke week voor een volwaardig pakket. Wij zijn, sinds de corona hadden we 76 gezinnen in de gemeente Dalfsen, Nieuw-Leuzen en Dalfsen. En we zijn nu op de helft. Heel veel mensen snappen het niet. Maar het gaat hier economisch goed in deze regio. Hier zitten heel veel ambachtelijke mensen. Hebben altijd werk. En we stimuleren die mensen weer. Gaan we aan het werk. Zorg dat je weer bij hoort. En je wilt weer mee gaan doen. En dat helpt ze op weg om weer mee te gaan doen.
2: Een helpende hand in de gemeente en in Nieuw-Leuzen en in Dalfsen. Henk, heel erg bedankt voor je inzet en voor dit gesprek. En dan, Kelvin, gaan we terug naar jou. Maar,
0: ja, want dit is wel een momentje, want je hebt er speciaal om gevraagd natuurlijk.
2: Ja, zeker. Dus dames en heren, ga er goed voor zitten, want jullie horen Journey met Don't Stop Believing.
0: Kijk, nou je hoort hem al voorbij komen. Je wilde hem zelf aankondigen, het is gelukt ook nog.

0: RTV 4, live vanuit Cultuurhuis de Spil. En joh, de Race Lights en America. Wat ik al zei, RTV 4 onderweg met Kelvin. Live vanuit de beurs in Nieuw-Leusden. We staan er nog sowieso tot en met vrijdag. Met onze stand namelijk. Met onze studio. Alles gewoon vanuit de hoofdstudio verzameld hier naartoe. En we gaan naar Sven toe. Sven!
1: Ja, ik sta hier met Carola. Zeg ik dat goed zo? Carola is van de organisatie hier. Hoe gaat het tot nu toe?
2: Ja, eigenlijk gaat het wel heel goed. Ja, we krijgen echt ontzettende leuke reacties. Mensen vinden heel veel variatie op de beurs. Ze geven aan dat ze de stands ook heel mooi vinden. De standhouders zijn heel tevreden over het enthousiasme van de mensen. Ja, we hebben het Rad van Fortuin, we hebben al een optreden gehad. De komende dagen wordt het ook nog heel erg mooi. De bezoekersaantallen, nou, het had voor mij iets meer gemogen, maar het is ook wel heel erg mooi weer buiten. Maar over het algemeen, ja, het begint het feest te worden wat we in gedachten hebben.
1: Ja, je zegt het al, vergeleken met de laatste paar dagen is het lekker weer. Maar het is ook pas de eerste dag. En wij hopen ook dat mensen, we hebben het al de hele tijd gezegd, kom nou hierheen, want er is hartstikke heel veel leuks te vinden. Heb je al een beetje zelf over de beurs kunnen lopen?
2: Ja. We zijn hier natuurlijk vanaf het moment van opbouwen al geweest. Dus we hebben alles opgebouwd zien worden. Ja, en er zitten zulke superleuke mooie stands bij. Dat is echt, ja, je kan echt zien dat mensen er heel veel tijd en aandacht aan besteed hebben. En je hoort ook heel vaak dat mensen zeggen, maar als we er staan, dan moet het ook wel goed zijn. En dat is ook echt te zien, ja.
1: En ja, wij hebben al elke keer als we hier langslopen de verleiding. Lukt het nog een beetje om niet alles een beetje te snoepen? Want er staat zoveel lekkers.
2: Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik nog niks heb gesnoept vandaag. Want als ik eenmaal ga beginnen... Ja, dus ik probeer dat moment zo lang mogelijk uit te stellen. Dus al het lekkers wat hier wordt allemaal weggegeven. En ik denk dat dat even voor mij de beste optie is. Ja.
1: Heel goed. Ik denk dat wij jou nog wel een keer terug gaan zien ergens in de komende 3 dagen. Heel erg bedankt. En laat ik jou weer gaan. Dan ben je niet meer ontslagen. Dankjewel, jij ook.
0: Nou, dat klinkt als in ieder geval als een leuk gesprek. Sven, dankjewel. We komen zo meteen weer bij je terug. Nou, dat was dus Sven. Die was ook alweer snel gevlogen. Jazeker dus, met de organisator Carola dus. En goed, wat Sven al zei. Dit zal niet de laatste keer zijn dat ze hier op de radio komt. Zeker weten niet. Je luistert naar RTV 4 onderweg met Kelvin live vanuit Cultuurhuis de Spil. Met zometeen, jazeker. Goede muziek van Prince. Ook nog Roxy Dekker allemaal voor je onderweg. En nu Bob Dylan en Knocking on Heaven's Door hier op de woensdagmiddag. Van RTV 4. Tof dat je erbij bent.

0: Bob Dylan en Knocking on Heaven's Door hoor je bij RTV 4. Onderweg met Kelvin live vanuit Cultuurhuis de Speel. Met, nou ja goed, zometeen ook nog Prince. Roxy Dekker is voor je onderweg. En eerst is dit Suzanne Freek en 100 keer.
1: Ik

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. Een automobilist uit Maastricht die dronken een kleuter doodreed en diens moeder ernstig verwondde, is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had bijna 4 keer te veel gedronken en reed 112 binnen de bebouwde kom. Het kabinet komt met een fokverbod voor dolfijnen. Dat heeft gevolgen voor het dolfinarium in Harderwijk. Dat hoeft niet direct dicht, want de 22 tuimelaar dolfijnen die er nu zijn mogen blijven. De shows gaan ook door. Het weer, morgen opnieuw droog en overwegend zonnig. Dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 21 graden.
1: En dan het RTV 4. Weer vanavond losse stapelwolken geleidelijk op. En hierdoor blijven brede opklaringen en sluierwolken over. Nou, omdat er weinig wind staat, is het nog heerlijk om even lekker een terrasje te pakken. Maar hou wel even rekening mee dat de temperatuur snel daalt. Na zonsondergang koelt het snel af naar zo'n 11 tot 13 graden. En morgen is het opnieuw een heerlijke dag met lekkere temperaturen rond de 14 graden. En later wordt het zelfs 17 graden in het noorden tot 20 graden. Dat is toch wel lekker, is dat zeg. Heerlijk. Dan RTV 4, verkeer. En het is best wel druk op de wegen. Op de Nederlandse wegen. Begin op de A35 Enschede-Almelo tussen Enschede-West en Delden. 4 kilometer en 4 minuten vertraging. Dan op de A50 Arnhem-Zwolle tussen Apeldoorn en Vaassen. 4 kilometer en 6 minuten vertraging. Dan op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid. 4 kilometer en 3 minuten vertraging. En dan de laatste, die is dan gemeld op de N307 Lelystad-Kampen tussen de aansluiting met de N306 en de aansluiting met de N50. 2 kilometer en 3 minuten vertraging. Kelvin.

Met Roxy Dekker en Bear Millennium. En dit is Billy Ocean en Love Really Hurts Without You. RTV 4 onderweg met Kelvin. Live vanuit Cultuurhuis, de speel. Jazeker, daar zijn we.

0: RTV 4. Onderweg met Kelvin en Billy Ocean. Love Really Hurts Without You. En we schakelen weer over naar onze verslaggever. En dat is Sven. Sven, waar sta je op dit moment?
1: Nou ja, ik zit eindelijk.
0: Zit eindelijk zo.
1: Ja, dat is fijn. Nee, ik ben hier bij rijopleiding autorijschool Kruithof. Niet alleen auto's, als ik het begrijp.
2: Nee, dat klopt. Nee, wij leiden op voor eigenlijk alles. Alles wat op de weg rijdt, daar kun je wel bij ons terecht.
1: Ja, en je vertelde net al, helemaal tot aan Friesland?
2: We hebben inmiddels klanten tot in Oosterwolde, inderdaad.
1: Ah, is dat dan voor de auto of zijn dat meer de wat specifiekere andere?
2: Dat is voor de auto vooral en een klein beetje voor de rest. Voor de motoren en vrachtauto komt ook wel eens overal gedaan natuurlijk.
1: Nou, jullie zitten gevestigd hier in de buurt?
2: Ja, op het randje van Nieuw-Leuze, eigenlijk net in Ralfeen. Bij de lichtmis.
1: En geef je zelf ook les?
2: Ja, ik geef les op alles.
1: Op alles? Dus jouw rijbewijs is zeg maar een soort documentenboekje van...
2: Mijn rijbewijs inderdaad is een soort documentenboekje en mijn instructeurcertificaat is ook een documentenboekje waar alles in staat. Ja.
1: En wat vind je er zo leuk aan?
2: Nou, juist die afwisseling van alles. Ik vind het juist leuk om 's ochtends op de motor te stappen en 's middags een poosje op de trekker te rijden en dan de volgende dag weer op de vrachtauto te beginnen.
1: Want op zich is dat wel uniek aan deze kant van het land, dat je ook trekkerles natuurlijk geeft. Als je er één moest kiezen, welke vind je het leukst om les op te geven?
2: Nou, ik zou dat niet de hele dag willen doen, maar ik vind de motor eigenlijk het leukst. Ja.
1: Ja, en heb je dan ook, jij hebt natuurlijk heel veel te maken met examen, stress van leerlingen. Maar ik heb eigenlijk altijd al, sinds ik mijn rijbewijs heb, willen vragen, hoe zit het dan met de stress van de instructeur?
2: Oh, die kunnen we heel goed verbergen. Maar die is net zo goed aanwezig. Sommige instructeurs zijn misschien nog wel zenuwachtiger dan een kandidaat zelf.
1: Ja, nou, weet je, ik heb ook een collega waar ik nog niet bij in de auto stap. Dus misschien moet ik die maar naar jullie sturen voor een paar extra lesjes.
2: Die is altijd welkom natuurlijk. Ja, dat kan altijd.
1: Nou, Cas, je hoort het. Heel erg bedankt. En dan gaan wij weer verder. Kelvin, ik stuur hem weer terug naar jou met een van deze voertuigen.
0: Kijk, nou, dat is helemaal goed. Sven, hartstikke bedankt dus. Live vanuit Cultuur Huissenspeel, daar luister je naar RTV4. En mocht je trouwens in de buurt zijn... We mogen er sowieso hebben van, ik zou eigenlijk wel een keer willen zien hoe we live radio maken. Kom naar Cultuur Huissenspeel. En als je een beetje verder loopt en je ziet vanzelf een hele grote vlag met RTV4. Dan zit je helemaal goed. Dat is één ding wat zeker is. Absoluut. Nu Lenny Kravitz en Fly Away bij RTV4.

0: RTV 4 met Dido en White Flag. En nou ja, goed, als ik een beetje om me heen kijk, dan zie ik ook wel dat de rust een beetje is. Een beetje de rust komt hier, zeg maar. Het is natuurlijk bijna etenstijd. Dus eigenlijk het buffet is hier bijna geopend, zeg maar. En dat merk je ook al een klein beetje als je om je heen kijkt, zeg maar. De rust en een beetje hoe het is en zo. Maar waar het denk ik niet heel rustig is, dat is bij Sven.
1: Ja, hallo. Ik sta hier bij een hele sportieve bedoeling. SV Nieuw Leuzen, Samen Oranje. En nou ja, jullie staan al in het oranje, in een mooie oranje tent. Wat is Samen Oranje eigenlijk?
2: Ja, Samen Oranje, de voetbalclub is ook oranje qua kleur. En we staan ook samen voor oranje. En dat doen we dus met heel veel leden. En in Nieuw Leuzen heb je een hele mooie sportcomplex. En waar we dus voetballen. En we staan hier dus eigenlijk op deze beurs om ons te laten zien natuurlijk. En voor de kinderen is het nog een leuke winactie. Maar daarnaast ook om te kijken, kinderen kunnen zich aanmelden. We hebben van allerlei leermomenten voor de kinderen. Met jonge kinderen, hoe noem je dat? Klabautervoetbal. Ja, ik ben even...
3: Jong Oranje.
2: Ja, waar ze mee kunnen doen. En dus op spelende wijze eigenlijk leren voetballen en kennis maken met voetbal. En samen te spelen, dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja, en daarnaast ook nog, we hebben verschillende vacatures. Je hebt ze daar wel hangen. We zijn natuurlijk altijd vrijwilligers nodig. Eigenlijk draait de vereniging hoofdzakelijk natuurlijk op vrijwilligers. En daar zijn wij er ook twee van. Wij zijn dan eigenlijk vooral in het clubhuis eigenlijk altijd actief. En we staan hier op de beurs om eigenlijk SV Nieuw Leuzen te promoten.
1: Ja, en op zich, als mensen willen kijken van, SV Nieuw Leuzen, hartstikke leuk. Maar ze kunnen hier de deur uitlopen, dan zijn ze er al wat. En jullie zitten hiernaast.
2: Klopt. Ja, dat klopt. We zitten hier direct naast je. Ja, en het is een hartstikke mooie club. En ook op zaterdag is het heel gezellig. Dus kom gerust eens lang, zou ik zeggen. En je kunt je natuurlijk altijd aanmelden om te komen voetballen.
1: Nou, en jullie hebben hier een toren met blikken staan. Ik zal er één gooien. Ik ga het even proberen. Vanaf waar moet ik gooien? Is dat nog achter de gele lijn?
2: Kinderen kunnen zo'n mooie ballen.
1: Oké, nou.
2: Kinderen zou ik graag op willen roepen om erheen te komen. En degene die de hoogste score heeft van de dag, die wint de bal.
1: Nou, ik ga één keer gooien. Natuurlijk is er een kans dat ik misgooi, maar doen we eens poging. Even kijken.
0: Dus je gaat Sven gooien, jazeker.
1: Kijk aan, kijk in één keer. En weet je wat? Ik vind het wel gepast. Jullie gaan maar even luisteren naar Blikkendag.
0: Nou, kijk, dat gaan we zeker doen inderdaad. Wat een feest, heerlijk. Dat gaan we zeker doen met Sven Verstegen en Likkepep. En Blikkendag hier bij RTV 4. Zeker weten.

0: Hier Sven Verstegen, lekker pep. En blikkendag hoorde je bij RTV 4. Onderweg met Kelvin live vanuit Cultuur Huus de Spil. We zijn hier nog sowieso tot en met vrijdag en vanavond tot en met 9 uur. Dat is één ding wat zeker is. Sowieso wordt het één groot feest. Na het nieuws van 6 uur dan nog veel meer. De ene grote sfeerimpressie bij Cultuur Huis de Spil heeft alles te maken met de beurs in Nieuw-Leuzen.
1: Luister RTV 4 via je smart speaker. FM, DAB+ en online.
2: RTV 4. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Ha, buurvrouw! Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: Waar ga je als bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval van papier tot restafval en van compacte 4 afvalzakcontainer tot reusachtige rolcontainers. Al vanaf €25 per maand en maandelijks opzegbaar. Stel nu je containers samen op leemans-afvalcontainer.nl.
5: RTV 4 Nieuws.
6: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thielen de regels nu weer aanscherpen. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze een verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De politie heeft opnieuw verdachten opgepakt wegens het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man van 18 uit Rotterdam werd toen doodgeschoten. De verdachte die dezelfde avond werd aangehouden werd een dag later weer vrijgelaten. Er zijn nu een 18- en 19-jarige aangehouden en een minderjarige. Donateurs hebben al €700.000 bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is, doordat de bouwkosten uit de hand liepen en de bezoekersaantallen tegenvallen. 7 ton is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Voor de Turkse kust zijn de resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden, uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Top, dankjewel. Dan RTV 4, verkeer op dit moment. Nou, ik had net nog een lijstje met allemaal files en zo. Maar het is gewoon helemaal weg. Jazeker, nog één melding op de N307 Lelystad-Kampen tussen Dronte en aansluiting met de N50. 2 kilometer en 3 minuten vertraging.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.

0: Bruno Mars hoorde je en Risk It All. Live vanuit Cultuurhuis de Speel in Nieuw-Leuzen. De beurs vandaag begonnen en ja goed, tot vrijdag zijn we er nog gewoon live bij. En Sven, jij zit even, je staat tegenover mij.
1: Ja, zeker. Ja, onze andere collega's zijn aan het eten. Dus,
0: ja, klopt.
1: Ja, dus nu moeten wij wachten en dan kun je moeilijk met de camera rond.
0: Nee, dat is dan ook wel weer zo inderdaad. Ja, het is wel grappig, want wij eten eigenlijk een beetje in een soort van dienst of zo.
1: Ja, ja, je kan al dit apparatuur natuurlijk niet laten staan. Maar dat betekent niet dat mensen ons niet weten te vinden.
0: Nou, dat is het inderdaad. Lekker. Want wat is er net gekomen?
1: Ja, wij kregen gewoon bier.
0: Oh, ja, ja, dat was lekker hoor.
1: Jammer dat we nu niet mogen drinken, nee. Maar van de...
0: Van de Vechtalbrouwerij, ja, was dat. Die kwamen echt met wat lekkere dingen, ja.
1: Ja, en ja, wie weet, hij kaartte het al aan. Wie weet in de toekomst RTV4 bier.
0: Oh, dat is wel een goed idee. Een heerlijk RTV4 biertje. Gewoon met een feestje als je zin hebt in wat gezelligheid. Ja,
1: ben ik wel benieuwd wat daar dan in gaat. Is dat zeg maar een soort IPA? Is een beetje fruitig? Ik zou iets roze doen vanwege onze logo's.
0: Ja. Oh, ja, of een heerlijk, een soort zwaar kersenbiertje.
1: Ja, ja, ja, ja. Of een framboos of Pink Lady. Of is dat reclame?
0: Ja, nou, ja, maar dat maakt ook niet uit. We hebben net ook reclame gemaakt, dus dat is geen probleem.
1: Nee, daarom.
0: Dus dat is ook wel weer zo. Hey Sven, allebei onze eerste dag eigenlijk voor iedereen. Ja. Hoe bevalt het tot nu toe?
1: Nou ja, ik kwam hier binnen om, wat was het, een uur of half vier. En nou, toen was Viola was al bezig. En nou, het zag er heel gezellig uit. Het is nu inderdaad wat... dood wil ik het niet noemen, maar het is rustig.
0: Ja.
1: Dat komt natuurlijk. Nu gaan mensen eten, dus ik denk dat je straks rond een uur of zes, half zeven, dan krijg je... Want hoe laat is het eigenlijk?
0: Het is nu op dit moment tien over zes.
1: Nou, dan denk ik na zeven uur dat mensen komen die in de buurt wonen, die denken na het werk even lekker aan de beurs.
0: Ja.
1: Dus maar het ziet er indrukwekkend uit en er staan een heleboel verschillende mensen en een heleboel verschillende aspecten. Er staan rijscholen en bakkerijen en kleine bedrijven, grote bedrijven. Dus,
0: En ik vind het ook wel leuk. Wat ik wel leuk vind sowieso is het enthousiasme van iedereen. Iedereen die wil zijn producten verkopen en iedereen die maakt er toch net even een beetje meer show van of zo.
1: Ja, maar dat is zeg maar echt dat ondernemerschap. En dat voornamelijk dat ondernemerschap op... kleiner niveau, en dan heb ik het over op een gemeente als Dalfsen, waar het gewoon niet zo ontiegelijk veel inwoners zijn.
0: Nee.
1: En daar moet je een beetje aandikken, daar moet je er een beetje uitstaan. Want anders kom je er niet tussenuit.
0: Nee, dat is dan wel zo inderdaad. Ja, ja. Dat sowieso. Nou goed, ben jij er trouwens morgen ook of niet?
1: Ik ben alleen voor vandaag.
0: Alleen vandaag?
1: Ja, okay. Ze kunnen mij natuurlijk niet missen in de nieuwsredactie.
0: Nee, precies. Er moet natuurlijk vandaag wel nieuws gebeuren natuurlijk.
1: Ja, en ik zou ook gelijk maar even reclame voor ons maken. En,
0: zijn het opeens?
1: Vooral kijken op RTV4. Niet alleen op RTV4 Vechtdal, maar ook op Hardenberg en Twenterand. Gisteren nog een leuk video geschoten met onze collega-verslaggever Hans Keesmaat. Over de Roadrunner. Bekend hier natuurlijk in de regio. Voornamelijk als je in Nieuw-Leuzen woont. Die stopt ermee.
0: Oh. Dus ja. Dus kortom, genoeg reden om dat te checken, zeg maar.
1: Zeker.
0: Kijk. Nou, dan gaan we dat zeker doen. Dat komt helemaal goed.
1: Ja, maar wel blijven kijken.
0: Dat sowieso. Maar eerst nog bij de beurs natuurlijk.
1: Daarom.
0: Dat sowieso. Met goede muziek zoals deze. Whitney Houston en How Will I Know.

0: Ed Sheeran en Beautiful People hoorde je bij RTV 4 in Onderweg met Kelvin en over Beautiful People gesproken. Ja, dit is...
1: Gaan we hier echt over beginnen? Ja,
0: nee, dat is een grapje. Nee, we hadden net iets buiten de uitzending over. Nee, dat zeker niet.
1: Ja, verkeringen.
0: Ja, verkeringen en dat dus, soort dingen. Ja,
1: weet je, we zijn natuurlijk niet zo'n programma waar we gaan zeggen van er staan singles in je area. Maar er staan hier twee single mannen, dus...
0: Ja, nee, precies dat. Ja. En dan wordt het ook een beetje soort first dates achter.
1: Ja, first dates, ja. Ook leuk. Ben ik een keer, dat is wel grappig. Ik ben daar een keer voor gevraagd of ik daar mee wou doen.
0: Oh, echt?
1: Ja, toen was ik opgegeven door medestagiairs, terwijl ik nog op school zat. En ik heb uiteindelijk maar gezegd nee, want dat kan alleen maar fout gaan, zeg maar.
0: Is het ook?
1: Het is gewoon, je wordt eigenlijk systematisch voor lul gezet.
0: Nou, dat is het ook. En dan dingen die je dan zegt, wordt dan geknipt en geplakt. En dan kun je misschien viral gaan.
1: Daar weten we alles van, hè?
0: Ja, over viral gaan. Oh?
1: Wat?
0: Of ik zei viral.
1: Viral.
0: Viral.
1: Ja, viral. Viral gaan. Nou, daar weten we ook wel wat van.
0: Vandaar dat ik erop reageerde. Ja. Daar weet je alles van.
1: Dus nee, we weten alles van het knippen en plakken en dan viral gaan. Zeg maar, het editen.
0: Zo, dat kwartje valt nu pas.
1: Ja. Maar nee, weet je, het is hier gezellig. Wij gaan zo wel romantisch met z'n tweeën eten. Want de rest is wel werk.
0: Dus
1: het komt elke keer terug.
0: Het komt elke keer terug, inderdaad. Ja, wij gaan zo eten, inderdaad. Ja, ja, bedoel, ja, ik wou zeggen, met de kaarsjes bij. Ja. Nou, enig.
1: Heerlijk. Nog een romantisch muziekje op de radio.
0: Oh, nou, heerlijk. Dat inderdaad. Ik heb er nu al zin in.
1: Ik ben benieuwd, want het wordt elke keer wat anders. Het is al hutspot geweest. Het is al boerenkool, heb ik al gehoord.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Biefstuk,
0: dat hoop ik eigenlijk wel. Dat zou wel lekker zijn.
1: Fingers crossed.
0: Het is eigenlijk een soort... we maken gewoon echt een soort wereldreis. Een soort wereldkeuken waar we in zitten.
1: Ja,
0: het is
1: nee,
0: echt,
1: zeker.
0: Van alles en nog wat.
1: Hollandse pot. Wat zit er niet in een Hollandse pot, weet je? Ik bedoel, mensen noemen het altijd de Hollandse pot. Ik woon al bijna 22 jaar in dit land. Ik ben hier geboren en getogen. Ik weet nog steeds niet wat de Hollandse pot nou bevat.
0: Nee. Nou, de Hollandse pot, ja, het is eigenlijk, je noemde het al, hutspot, stampot. Dat is een beetje de Hollandse pot eigenlijk.
1: Ja, ik hoop eigenlijk dat het een buffet is. En we moeten hopen dat onze collega's niet alles op hebben gegeten.
0: Ja, dat hoop ik ook. Dat zou niet best zijn inderdaad. Want ja, weet je, anders dan is het anders is voor ons namelijk niks over. Dat is ook wel weer zo.
1: Ja, weet je, maar dat is... Dat is het risico van het vak, hè? Wij staan hier, wij hebben onszelf opgeofferd. Maar wij kunnen wel wat langer blijven zitten dan eten. Dat vind ik wel zo eerlijk.
0: Dat is één ding wat zeker is. Menu 4 non-blanc, so what's up? Hier het TV4.

0: of hope.
1: RTV 4.
0: For a destination.
1: Onderweg met Kelvin en Fornan Blans en What's Up? Ja, onderweg met Kelvin dus hier bij RTV live vanuit Cultuurhuis te speel in Nieuw-Leuzen. Maar het, ja, we zeiden het al tegen elkaar, het is rustig.
2: Het is heel rustig.
1: Ja.
3: Dus ja, het is echt iedereen is aan het eten. En nou, als de mensen aan het luisteren zijn die nu aan het eten is, ik zal eens een verhaal vertellen, dan ga je hartstikke leuk vinden.
1: Oh.
3: Niet dus. We staan hier namelijk naast een ja, wat is het? Er staat stoofpot, wordt er verkocht ja. En alles. Ik heb dus een leuk verhaal. Ik dacht dat het haché was.
1: Oh.
3: En mijn moeder had vroeger altijd met haché. Dat vond ik en mijn zus echt niet lekker. En dan deze, zeg maar, de aardappels en dan haché. Dat maakte ze dan een soort fort van. En daar ging dan de jus in. En dan, oh ja, dan eet je met de jus en dan eet je het fort weg.
1: Een soort fort, ja?
3: Ja, een soort,
1: oh, wow.
3: Ja, zeg maar, een soort muur en een goot ja. En alles. En het werkte. Alleen kwam ook al het fort er weer uit na de tijd.
1: Och, jeetje.
3: Zo is het meer erg, vond ik het. En sindsdien heb ik geen haché meer gehad. Maar volgens mij is het ook geen haché. Dus ja.
1: Wij gaan zo eten.
3: Ja.
1: En het leuke is namelijk, misschien is er ook wel haché.
3: Als er haché is, dan kom ik niet meer terug, zeg ja, maar. Dus, ja.
1: Nou, dat zou wat...
3: Ik refereerde er net al naar. Ik ben gisteren dus bij Roadrunner geweest. Een welbekend wegrestaurant hier in de buurt.
1: Oh.
3: En hij stopt ermee. En voor veel mensen is Roadrunner natuurlijk al bekend voor wat het is. Maar hij heeft natuurlijk laatst in mei dat virale filmpje gehad.
1: Ja.
3: Ik weet niet of je dat hebt gezien. Mensen op de parkeerplaats met een broodje. En daar had hij gedeeld.
1: Oh ja, ja, ik weet wat je bedoelt. Ja, ja, die was leuk. Ja, jazeker.
3: Ja, nou, blijkbaar niet. Want dan heeft hij dus... ik had niet verwacht dat het zo erg was. Hij heeft daar natuurlijk heel veel slechte recensies. Maar ook gewoon doodsbedreigingen van gehad.
1: Och jee.
3: Ja. Nou, dat was bij mij ook wel een binnenkomertje. Dat ik dacht, zo... En dat allemaal om een broodje kaas.
1: Ja, het is wel heel bijzonder, is dat. Wel heel bizar.
3: Waar mensen worden boos om de gekste dingen.
1: Dat dus, is zeker waar.
3: Maar hij stopt ermee. Het wordt hem te veel werk. En hij zei dat hij al 11 jaar, 28 dagen maar vrij is geweest. In 11 jaar. Hij doet het al sinds 2015. En hij heeft zijn verjaardag al niet meer gevierd. Al 11 keer. Dus hij heeft nog wat in te halen.
1: Nou, inderdaad, ja, dat kun je wel zeggen. Ja.
3: Hij zei dat hij is ook discjockey geweest, dus wie weet zien we hem ooit nog wat terug.
1: Het zou maar zo kunnen, dat zou wel mooi zijn. Ik zit even te kijken. Er viel jou iets op, hè?
3: Nou.
1: Er viel jou wel iets op net.
3: Ja, alles valt mij op. Waar refereer je nou?
1: Een hamer, een hammer.
3: Oh, op die manier. Ja,
1: ja, ja, ja,
3: oh.
1: Ja, ja.
3: Ja, dat viel mij op. Ik bedoel, ik weet niet wat het is op deze beurt. Ik zie hier achter mij, de camera die staat aan.
1: Ja.
3: Maar hier achter mij staat al een hamer met een mooie iets ingegraveerd. Hieronder ligt ook voor een of andere reden een hamer. En ik zag net ook allemaal, bij mensen hebben een hamer. Nou, ik heb nog niet heel veel spijkers gezien. En ik hoop ook dat dit niet allemaal vastgespijkerd staat.
1: Nee.
3: Al helemaal niet in de gymvloer. Maar dat vonden wij wel een mooi bruggetje voor wat er nu gaat komen natuurlijk.
1: Zeker.
3: Want je hebt natuurlijk de welbekende MC... En welke MC is dat dan?
1: Ja, natuurlijk, dat kan natuurlijk maar één ding zijn natuurlijk. Jazeker, ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb het er namelijk over MC
4: Can't
1: Hammer.
4: Touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Staatssecretaris Thielen wil de regels om een nieuwe school op te richten weer aanscherpen. 5 jaar geleden werden ze juist versoepeld. Maar dat heeft ertoe geleid dat er veel scholen zijn begonnen met maar een paar leerlingen. Tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van zijn vrouw is in de rechtbank in Arnhem 15 jaar cel en tbs geëist. De man zou zijn vrouw in Lent bij Nijmegen 25 keer hebben gestoken. Hij zegt zich er niets meer van te kunnen herinneren. Donateurs hebben al 700.000 euro bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Dat is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Het weer, morgen opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden.
1: Yes, dankjewel. Gaan we even kijken nog naar de situatie op de weg. Geen files, wel flitsers op de N48 bij Ommen, staan ze te flitsen bij 99.4.

0: Mijn naam is Rick. Onderweg met Kelvin. Ondertussen zat Kelvin even aan lekker aan het genieten van zijn avondeten. Moet tenslotte ook gebeuren. Dus je moet het bij mij doen eventjes. Mijn naam is Rick dus. En tot en met 7 uur verblijd ik jou met lekkere muziek. En we staan hier op de beurs in Nieuw-Leuzen. En een van onze vrijwilligers die hier ook vandaag aanwezig is, is Hielke.
1: Ja, hoi.
0: Hallo. Jij bent ook een van de vrijwilligers. Wat doe jij vandaag hier eigenlijk?
1: Ik loop vanavond zelfs op klompen.
0: Klompen, ja. Voor de mensen die al via tv hebben meegekeken vandaag, zagen jou opeens mooie grote klompen aantrekken.
1: Ik had het er met Hubert over. Ik zei, heb je ooit op klompen gelopen? Hij zei, ja. Ik zei, nou, ik nooit. Waren het niet dat hier naast een steentje is om op klompen te kunnen lopen?
0: Kijk.
1: Dus ik heb nu klompen aan.
0: Hoe klinkt dat? Ik ben dat toch wel even. We hebben hier een microfoon. Eens even kijken. Als je die er eens aan de grond bijhoudt, dan kunnen we even kijken hoe dat precies klinkt. Op de grond, als je...
1: Test, test.
0: Jij doet het. Ik hoor het.
1: Dat was de klomp.
0: Ik wil zeggen, het was niet de microfoon, toch?
1: Nee, dat was de klomp inderdaad.
0: Oké. Okay.
1: En dus ik ga kijken hoe lang ik dit ga volhouden.
0: Want tot nu toe, hoe bevalt het?
1: Het is wennen.
0: Dat geloof ik.
1: Ja.
0: Dus als je niet alle dagen erop loopt, zeg maar, is het een...
1: Ik ga kijken of ik dit een half uur volhoud.
0: Jij denkt al dat je het niet een half uur gaat volhouden?
1: Ik denk dat ik het niet een half uur volhoud.
0: Want je hebt er nu een minuutje of 10 aan of zo, denk ik?
1: Nog geen 5.
0: Oké. Wordt een lange avond, denk ik.
1: Zeker.
0: Nou, Hielke, dankjewel. Je kan hem nog de hele avond ook nog vinden. Bij de stand van NTV4 op de beurs in Nieuw-Leuzen. Je hoorde deze van Hennemey en Maxime. Dit is Ik wil dat je liegt.

0: My dear.
1: Remember the sense.
0: Deny my dear.
1: And you're the little lion man. En daarbij komt er langzaam een einde aan deze onderweg met Kelvin. Zonder Kelvin op dit moment, want die is lekker aan het eten. Maar wie er wel is Andries.
2: Hey, goedenavond.
1: Hallo.
2: Dank u.
1: Hoe is het ermee?
2: Ja, gaat hartstikke goed.
1: Kijk, dat is
2: leuk
1: goed.
2: Om weer hier te zijn. De laatste keer was een jaar of twee geleden?
1: Drie inmiddels, 2023.
2: Oh ja.
1: Dus ook in de herfstvakantie was ook de beurs. En nu zijn we dus weer op de beurs in Nieuw-Leuzen. En zometeen de avondshow met daarin ook natuurlijk nog veel meer vanaf hier.
2: Zeker.
1: En nou heb ik toch een hele belangrijke vraag. Je kan op dit moment stemmen op de RTV4 Top 400.
2: Ja, dat is natuurlijk vandaag van start gegaan. Hè?
1: Precies. Heb je al gestemd?
2: Ik heb nog niet gestemd.
1: Wat is dit nou?
2: Ik ga dit regelen.
1: Oké, dat is goed.
2: Als zometeen de uitzending voorbij is, dan gaan we dat doen.
1: Is een goeie, dan gaan we dat doen. Nee, dan zometeen in de avondshow en natuurlijk gewoon lekker veel verslag ook, toch?
2: Ja, zeker. Ja, ik moet mezelf nog een beetje oriënteren, want ik ben hier pas net. Maar dat ga je allemaal meekrijgen.
1: Ja, daarom. Dus we gaan het hier zometeen allemaal horen na 7 uur in de avondshow met Andries. En ik heb deze nog voor je van Tame Impala en The Less I Know Better.

0: Plus en online.
1: RTV 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
1: RTV4 Nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Oekraïense militairen kunnen minder goed gebruik maken van Starlink, het satelliet-internetsysteem van Elon Musk. Die internetverbinding gebruikt Oekraïne voor drone-aanvallen. Oekraïne denkt dat het afsluiten te maken heeft met de dieseldeal tussen Amerika en Rusland, zegt correspondent Christian Pauwe.
5: De adviseur van de president die noemt het eigenlijk. Ja, die zegt: dit kan toch geen toeval zijn. En het moet wel verbonden zijn met de politieke situatie op het moment. Want de Amerikaanse president vindt dat Oekraïne moet stoppen met aanvallen op Russische olieraffinaderijen.
4: Volgens Trump komt het door die aanvallen dat de dieselprijzen zo hoog zijn. Paus Leo herstelt goed van zijn longoperatie, zegt het Vaticaan. Hij heeft wat gelopen, eet weer normaal en doet ademhalingsoefeningen. Bij de 71-jarige paus werd gisteren een deel van een long weggehaald nadat er een kwaadaardig knobbeltje was ontdekt. De komende dagen wordt onderzocht of er uitzaaiingen zijn. Saudi-Arabië heeft een groot tennistoernooi uitgesteld na de aanvallen op de luchthaven van Riyadh vorige week door de Houthis in Jemen. De luchthaven blijft nog tot en met zaterdag dicht. Het tennistoernooi waaraan veel topspelers meedoen zou volgende week worden gespeeld. Het is nu uitgesteld naar eind december. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
9: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
1: RTV 4, live vanaf de beurs in Nieuw-Leuzen.
0: Dit is RTV 4.
1: De avondshow.

0: Tears for Fears. Hoor je met Everybody Wants to Rule the World. Je luistert naar RTV 4, de avondshow. En dit is er niet eentje zoals alle anderen. Want we zijn namelijk op de beurs Nieuw-Leuzen. We mogen er weer live bij zijn. We staan in, volgens mij is het 2:30. Sven, mag ik jou even snel erbij pakken?
1: Dat mag.
0: Zijn we in 2:30? Ik ben echt net binnen. Ik heb
1: 2:30? Dat denk ik wel. Het is wel de tweede hal.
0: De tweede hal. Nou ja, je kan gezellig bij ons langskomen vandaag.
1: Hij kon er niet bij.
0: Oh, je kon. Ik denk al, valt die microfoon eraf, maar dat gaat goed. Gelukkig.
2: Zullen de majorettes op gaan treden op het podium in 2:30. Aansluitend zullen wij de
0: lokale. Je hoort het, het programma dat schuilt al hier door de hal heen.
1: Ze gaan zo, ik hoorde marionettes, dus komt de show, denk ik.
0: Ja, er zijn hier ook live optredens. Ja. Heleboel stands om bij langs te gaan. Ja, ik zei net al, ik ben net binnen. Ik moet me nog een beetje oriënteren. Maar nog genoeg te doen. Nou ja, je gaat het allemaal horen hier op de zender.

0: We of zien. Nu,
1: of zien. Ja, zien kan ook. Ik zou het bijna vergeten. Maar we staan er mooi op.
0: Ja. Ik sta een beetje net buiten beeld, maar dat maakt niet uit.
1: Moet ik even bukken? Welke camera staat erop?
0: Die.
1: Oh ja. Oh ja.
0: Deze.
1: Ja. Dus, nou, goed. Ja, je kan het allemaal meekijken. Sowieso twitch.tv/RTV4Radio. En op Noos zijn we live. Als ik het
0: volgens mij wel.
1: Ja. Dus ja, je kan het ook meekijken, je kan het meeluisteren of kom gezellig langs hier op de beurs. Je gaat alles horen wat er te doen is. En natuurlijk heb ik een heleboel lekkere platen voor je klaarstaan in de tussentijd. Zoals deze van Kensington met What Lies Ahead.

0: Maroon 5 hoorde je met This Love. En daarvoor, wat hadden we ook alweer? Oh ja, Kensington met What Lies Ahead. En What Lies Ahead, ja, je weet het hier eigenlijk nooit. Alles dat gebeurt hier heel spontaan op de beurs. Zo ook twee mensen die zo in één keer naar mij toe komen lopen. Jongens, ik heb jullie namen nog helemaal niet eens gevraagd. Wie heb ik tegenover mij?
1: Micha.
0: Hi, Micha. En jij hebt je zusje mee?
2: Nora.
0: Ho. Hi, Nora.
2: Nora.
0: Dag, Nora. En jij wil graag op de radio. Ik begreep dat Micha al een beetje het heeft uitgeprobeerd. En jij wil ook graag het nog eventjes meemaken in de voetsporen van je grote broer. Dan ga ik je even een vraag stellen. Jij bent hier net op de beurs. Wat heb je allemaal gedaan?
2: Op de trekker gereden.
0: Oh, echt waar? Heb je hem zelf bestuurd?
2: Ja.
0: Wat goed, hé. En dat is ook allemaal goed gegaan? Niks geraakt?
2: Ja.
0: Ik hoor een beetje twijfel, maar je vond het hartstikke mooi.
2: Ja.
0: Nou, fantastisch. En je hebt een mooie kleurplaat gekregen, zie ik.
2: Ja.
0: En ik hoorde iets dat je hier ergens wat snoep nog had gevonden. Of was dat Micha?
2: Micha.
0: Je hebt niks gejat, hè, Micha? Je hebt alles netjes gekregen. Hij knikt ja, zeg ik even voor de radio luisteraars. Nou jongens, ik wens jullie nog sowieso heel veel plezier op de beurs. Jullie gaan gewoon lekker, denk ik, verder kijken wat er allemaal te doen is.
3: Denk het wel.
0: Hebben jullie nog dingen die je al hebt gezien van, oh, daar ga ik zo even heen of ga je het allemaal op je af laten komen?
3: Denk het Bakhof.
0: Ah, oké. Okay. Kun je daar ook nog snoep krijgen of trekken rijden?
3: Ah, chocola.
0: Ah, chocola, kijk.
3: Ik ben groot chocola-fan. Dus,
0: ja, nee, dat snap ik. Daar zou ik dan zeker ook even langs gaan. Als ja. Je zo nog even wat krijgt en je komt terug, dat zou ik heel, heel aardig vinden.
3: Ja, dat zou ik doen.
0: Ja, dan spreken we dat af.
3: Dat is goed.
0: Jongens, dank jullie wel. Gaan wij weer terug naar de muziek. Dit is Tramai. Allons on danse.

0: Swedish House Mafia met Don't You Worry Child. Oh, hier had audio kunnen zitten. Nu wel. Ja, kijk, zo komen we er wel. Het is altijd even wennen als je niet in je eigen studio zit. Want was je het nog niet aan meegekregen, we zijn op de beurs Nieuw-Leuzen. Live aanwezig met onze eigen stand. Hal 2 staan we. Dus vandaag, als je een verzoekje wil doen, niet via Twitch.
1: Alleen te plekken.
0: Alleen te plekken. Ja. En je moet chocolade langs brengen.
2: Oh, nou, dat is een hele goeie.
0: Ik wil eventjes een kleine shout-out naar Micha, die hier net stond.
1: Ja,
0: die wou graag op de radio.
2: Keer.
0: Voor de tweede keer. Maar dat heeft hij heel slim gedaan.
1: Ja.
0: Hij mag nog een derde keer komen. Want hij zei, ik ga zo meteen chocola halen. Bij het bakhoek ging hij heen.
1: Ja.
0: En die neemt die beste man gewoon eventjes helemaal mee van de andere hal naar deze kant. Ja, jij hebt het net gemist.
2: Ja, ik was aan het filmen.
1: Ja, er moet ook gewerkt worden.
0: Er moet ook gewerkt worden. Maar ik weet, er is vast nog wat voor jou over.
2: Oh. Ik ben net een rat. Ik vind me er zelf wel tussen.
0: Ja. Dus. Jij hebt net nog een mooi stukje van de marionetteshow kunnen filmen.
2: Helemaal een Harry Potter thema. En ik kon niet heel veel horen, want ik heb de koptelefoon al de hele tijd op.
0: Dus ja, daar zit ik de hele tijd doorheen te blaren.
2: Ja, nou, dat maakt op zich niet uit. Maar het zag er indrukwekkend uit. Ik zou zo'n stok omhoog gooien en dan krijg ik hem op mijn nek. Maar hun weten hem te vangen. Dus.
0: En hem dan ook nog een keertje met een truc omhoog te gooien.
2: Ja,
0: nou, en hem dan weer te vangen.
2: Harry Potter, hè, magisch thema, dus magische show.
0: Ja. Ja, je kan het ook allemaal meekijken. twitch.tv/rtv4radio of NoosTV. Ga daarheen, dan mis je geen enkele seconde van wat er hier gebeurt. Dan heb ik zometeen Red Hot Chili Peppers voor je klaarstaan. Maar eerst is dit Casey en de Sunshine Band met Give It Up.

0: de Red Hot Chili Peppers met Give It Away. Wat per ongeluk ook een heel toepasselijke plaat is. Ook helemaal geen rekening mee gehouden. Je hoort misschien op de achtergrond heel hard iemand door de speakers.
1: Heel hard.
0: Ik hoop dat wij er nog overheen komen. Op de radio. Zo.
1: Dit is... Hey, dat ding heeft hij denk ik achter in zijn keel zitten. Ja. Dat is echt...
0: Ik denk het wel, ja. Ik hoor mezelf nauwelijks door mijn eigen kont helemaal. Ja. maar het Rad van Fortuin wordt op dit moment gedraaid. Dus Give It Away. Er vallen prijzen te winnen.
1: Ja, zeker. Ja, ik zag net al de eerste vanmiddag hebben ze ook al een keer gedaan. Er werd een boterkoek weggegeven.
0: Oh, kijk
1: aan. En Hielke, die achter jou staat, heeft ze aan. Klompen werden er nog weggegeven. Oh, je hoort ze zelfs.
0: Die hoor je ook, ja.
1: Er zijn prijzen te winnen. Te loten, ja.
0: En als je een loodje hebt en je nummer wordt getrokken, je kan hem niet missen. Dat is heel duidelijk.
1: Ja, ofwel, want dan ben je al doof.
0: Ja, dat kan ook. Ik heb zometeen een hele grote piep, of een hele harde piep in mijn oren, denk ik. Zo.
1: Ik denk dat we maar terug moeten naar de muziek.
0: Ik denk dat we dat maar even gaan doen. Even kijken, er werd nog net een verzoekje gedaan. We noemden het net al. Verzoekjes moet je wel langskomen. Nou, Jaap die heeft dat net gedaan. En die zei, heb je er ook eentje van Armin van Buuren? Dan heb je aan mij de goeie, want die heb ik altijd klaarstaan. Armin van Buuren en Mr. Props in dit geval. Dit is Another You, live vanaf de beurs. Nu Leuzen op RTV 4.

Franz Ferdinand hoorde je met Take Me Out. En we gaan nog even naar een verzoekje die van Sven kwam. Tame Impala hangt ook lekker samen met het Rad van Fortuin wat hier wordt gedraaid. Voor iedereen die geen prijs heeft ontvangen, is dit zometeen loser. Maar nou ja, misschien dat je loodje nog wel goed uitkomt. En anders genoeg leuks te doen hier op de beurs.

0: Dat is mijn shirt, jongen.
1: Oh. Sorry, is te vroeg. Wat is er met je shirt?
0: Nee, ja, jongen zit mij te pesten.
1: Oh, wat is, kunnen we dit op radio bespreken?
0: Ja, oh, zeker,
1: of,
0: zeker.
1: Nee, ligt het gevoelig?
0: Hielke zei dat ik mijn buik in moest houden omdat ik op radio stond. Maar dit is toch echt daadwerkelijk allemaal... Als dit vet is, dan heb ik een ander probleem. Maar hij denkt dat hij grappig is. Maar ja, komt hij nog maar achter.
1: Het moet nog teruggepakt worden.
0: De avond is nog lang genoeg.
1: En de beurs is nog lang niet voorbij.
0: Ja, zeg je wat.
1: Als je nog een goede suggestie hebt, kom hem even hier langs brengen. We nemen hem graag in behandeling.
0: Ja, zeker.
1: Ondertussen, ik moet jou trouwens even bedanken. Ik heb begrepen dat jij de held achter de volumeknop bent.
0: Ik kwam daar net aan en ik zeg, ja, jullie hebben wel door dat daar in de zaal onder de speakers iedereen koppijn krijgt. Ja. En dat wisten ze niet, maar er was paniek. Er was een volumeknop. Die heb ik naar links gedraaid.
1: Nou, dus ja, kijk.
0: Technisch wonder.
1: Held van de dag.
0: En nog is het eigenlijk te hard, maar ja.
1: Je hoort het misschien nog een beetje op de achtergrond. Maar ik heb nu wel het gevoel dat ik weer normaal door mijn microfoon kan praten.
0: Dat wel.
1: Dus dat betekent dat we verslag kunnen blijven doen.
0: Ja, zeker. We zijn nog even aan het wachten tot we weer iets meer mankracht hebben.
1: Ja.
0: Dan gaan we nog wel even een keer langs de beurs, even met een paar mensen praten.
1: Gaan we dus, zo lekker de vloer op en dan gaan we nog wat mooie verhalen lostrekken.
0: Ja, dat is wel de bedoeling, als het te verstaan is.
1: Als het te verstaan is. Nou goed, die uitreiking zal ook niet eeuwig doorgaan.
0: Nee, dat zal. Dus,
1: ik heb er alle vertrouwen in. We hebben zometeen ook even het NOS-journaal ertussendoor. Dan ben je ook weer helemaal up-to-date van het laatste nieuws uit het land en de wereld. Over de wereld gesproken, dit is de scene. Iedereen is van de wereld.

0: wereld. Snow Patrol hoorde je met Shut Your Eyes. Je luistert naar RTV 4 hier live van de Beurs Nieuw Leuzen. En ik zei net, we gaan zo naar het journaal. Maar we maken even een klein uitstapje nog voordat we daar naartoe gaan. Want wij vonden hier namelijk iemand.
1: Ja.
0: Die staat nu bij de microfoon. Sven, jij hebt ook de microfoon.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus we stellen het nieuws eventjes uit.
1: We stellen het even uit voor de burgemeester van Dalfsen die hier langs komt lopen.
2: Ja, wat een eer dat het nieuws voor mij wordt uitgesteld.
0: Ja, ja, kijk, zo zijn we.
1: Zo doen we dat inderdaad. Ja. Hoe vindt u het hier?
2: Ja, ik vind het geweldig. Zoveel ondernemers bij elkaar. En allemaal blije mensen die langs die stand schuiven. Dus ik vermaak me hier uitstekend. Ik heb al heel wat ondernemers kort gesproken. Even gevraagd hoe gaat het ermee, hoe staan de business. Je hoort in heel korte tijd hoe mensen, nou ja, wat er aan de hand, wat er speelt. Je maakt kennis, niet iedereen ken ik nog, jammer genoeg, maar ja, dat leer je wel langzaam kennen. Ja, en ik zie hier vooral heel veel Nieuw-Leuzenaren lopen.
1: Ja, dat is het natuurlijk. Hè. Het is, we hebben het al de hele dag eigenlijk erover dat Nieuw-Leuzen zo'n ontzettend actief dorp is. Vooral in de business sector, ondernemers. U merkt dat hier ook al?
2: Ja hoor, het is een heel ondernemend dorp. Maar het is ook een heel sociaal dorp. Want je ziet hier ook allerlei organisaties. Van de voetbal tot aan andere organisaties die hier staan. Nieuw-Leuzen Energie of Synergie. Dus je merkt ook, Nieuw-Leuzen is meer dan alleen geld verdienen. Is ook het met elkaar het leven mooi maken. En dat geeft het dorp ook zoveel bijzonderheid. En daarom ben ik ook zo blij hier in Nieuw-Leuzen.
1: Ja, en nou, u bent al even op de beurs al een beetje rond geweest. Heeft u ook al wat lekkers gehad?
2: Ik heb te veel lekkers gehad. Ik heb een paar dagen in Brussel gezeten. Daar weten ze ook wat lekker eten is. Dus ik sla alles af, maar ja, soms kun je niet nee zeggen. En heerlijke dingen al geproefd.
1: Hier moet dat toch kunnen?
2: Ja, ik heb al lekker ijsje gehad. Ik heb al net iets Japans gehad. Ik heb een stukje taart heb ik afgeslagen. Maar het is, je kunt hier heel veel lekkere dingen krijgen, proeven. En daarmee ook merken hoeveel mooie en goede dingen je ook kunt kopen hier in het dorp.
1: Ja. Heel erg bedankt en heel veel plezier nog.
2: Succes. Succes ook jullie, want ik ben altijd blij als ik jullie weer zie. En,
1: dat is goed om te horen.
2: Radio is heel belangrijk en ook voor de mensen om contact te onderhouden, om mensen te vermaken. Dus ik zou zeggen, muziek aan of eerst het nieuws en dan weer genieten van muziek en van de

0: Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen. Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen, omdat dat nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. Uitkeringsinstantie UWV stopt met de ontwikkeling van een nieuw systeem waarmee werkzoekenden beter aan een baan zouden moeten worden geholpen. Na 5 jaar bouwen heeft UWV er te weinig vertrouwen in dat het systeem snel goed zal werken. Tot nu toe heeft het project 55 miljoen euro gekost. De bouwer zegt dat het probleem niet in het systeem zelf ligt, maar in de data die UWV erin stopt. Een man uit Maastricht die een kind van 4 doodreed is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man had te veel gedronken en reed veel te hard. Ook loog hij daarover, zegt deze verslaggever van L1.
3: Hij betuigde spijt bij de rechtszaak 2 weken geleden. Maar de rechtbank verweet hem wel dat hij gezegd heeft van ja, ik reed maar 50 tot 70 km per uur. Terwijl de werkelijke snelheid 112 km per uur was, heeft de politie achteraf berekend.
2: Op een zebrapad schepte hij een moeder met haar zoontje. Het kind kwam om het leven. De moeder hield er blijvend letsel aan over. Voor de kust van Turkije zijn scheepsresten uit de vroege bronstijd gevonden. Het hout is vergaan, maar aardewerken potten aan boord die voor de handel werden gebruikt zijn goed bewaard gebleven. De inhoud daarvan is interessant voor onderzoekers, zegt deze hoogleraar onderwaterarcheologie.
4: Wat dan laat dus handelslijnen laat dat zien. Dus hoe mensen met elkaar verbonden waren in die periode. En dat is vaak complexer dan dat wij dat in eerste instantie denken.
2: De resten gaan naar een nieuw museum in Antalya. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
9: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
10: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
11: Vereenvoudig je administratie met een tankpas van tankpas.nl. Tanken, laden, parkeren en zelfs de wasstraat. Allemaal geregeld met één pas. Tankpas.nl wordt geaccepteerd bij alle tankstations. Nu 3 maanden gratis en opzeggen wanneer je wilt. Bestel via tankpas.nl en ontvang je pas binnen 2 werkdagen.
1: RTV 4, live vanaf de beurs in Nieuw-Leuzen.
12: Dit is RTV 4,
1: de avondshow.
13: RTV 4.
14: Een hele goede avond. Je luistert naar de avondshow hier op RTV 4. Mijn naam is Andries van der Wolf en wij zijn hier live op de beurs Nieuw-Leuzen. We hebben net de burgemeester langs gehad van Dalfsen, Michael Seiboom. Wie weet wat er allemaal nog gaat gebeuren. Je gaat het allemaal horen. We gaan weer de vloer op. Eerst is dit Robbie Williams met Let Me Entertain You.

0: De County Crows hoor je met Accidentally in Love. Een hele goede avond en gezellig dat je erbij bent bij de avondshow live vanaf de beurs Nieuw-Leuzen. Andries hier in de makeshift studio op de beursvloer. En aan de andere kant van de microfoon, ergens in de twee hallen van de beurs, is Sven op pad. Sven, jij hoort mij luid en duidelijk.
1: Ik hoor jou.
0: Nou, en wij jou ook.
1: Ik hoop dat jullie mij ook horen. Ja, we zijn weer op pad en dit keer hier in het hele mooie roze van het Bakhok. Ik was eigenlijk wel benieuwd, wat voor lekkers hebben jullie allemaal? Want het is eigenlijk allemaal lekker volgens mij.
2: Ja, dat klopt. Het is allemaal lekker. Wij hebben allemaal handgemaakte chocolade. Dit is de tweede keer dat we hier staan en het is gewoon feest.
1: En die roze tasjes wat we elke keer zien, die komen hier vandaan?
2: Deze bedoel je? Ja, ik denk wel dat je die bedoelt. Ja, die komen hier vandaan. We hebben een hele leuke beursaanbieding. 3 voor 10. Dus ja, dat is natuurlijk gewoon even snel een tasje meepakken en lekker genieten vanavond.
1: Ja, en ik zie al de chocoladeletters liggen. Jullie zijn goed voorbereid voor het komende seizoen. Is het misschien een verkopersgeheim, maar wat doet het nou het beste?
2: Op dit moment hier op de beurs, dat is onze fudge. Ja, de fudge is voor ons op de beurs het mooiste product. En de chocoladeletters worden besteld.
1: En horen jullie dan ook van, we vinden het fijn dat het handgemaakt is en dat het niet zomaar uit een verpakking komt?
2: Ja, zeker. En we hebben nu sinds een half jaar een winkel in Nieuw-Leuzen waar wij mensen een werkplek bieden die anders niet op de reguliere markt terecht zouden komen. Dus die hebben bij ons gewoon een fijne werkplek. Dus het wordt niet alleen bij ons gemaakt, door ons gemaakt, maar ook gewoon door iedereen. Dus ja, het is gewoon een beetje van iedereen.
1: En het is eigenlijk een beetje het doorlopende thema van vandaag. Wij zijn wel benieuwd, waarom is Nieuw-Leuzen nou zo'n ondernemend dorp?
2: Waarom is Nieuw-Leuzen zo'n ondernemend dorp? Omdat we elkaar met z'n allen wat gunnen. En je moet elkaar wat gunnen om een goede ondernemer te zijn. En dat is Nieuw-Leuzen ter voeten uit.
1: Nobenschap noemen we dat. Heel erg bedankt. Andries, het klinkt alsof Nieuw-Leuzen... Nabeschap is hier belangrijk.
0: Ja, dat is een woord wat hier vaak valt, denk ik. En wat ook zeker past bij de beurs, als ik zo de verhalen een beetje hoor.
1: Zeker.
0: Nou, hartstikke top. Dankjewel Sven. Gaan wij weer even naar de muziek toe. Zometeen Nothing But Thieves met Trip Switch. Maar eerst zijn dit Alesso en One Republic met If I Lose Myself.

0: Nothing But Thieves hoorde je met Trip Switch hier in de avondshow op RTV 4. Ik ga even de microfoon openzetten bij Rick en Sven. Hoop ik dat wij weer verbinding hebben. Ik weet het niet helemaal zeker. Rick, Sven, kunnen jullie mij horen?
1: Joeke vraagt of je ook wat voor ons en weg.
0: Ik denk dat zij ons niet meer horen. Dat is jammer, want ik dacht dat wij een live taste test gingen krijgen. Ik probeer het nog even één keer. Jongens, kunnen jullie mij horen? Ja, nee, de verbinding is daar net eventjes weggevallen. Nou, daar zullen we later op terugkomen. Want er is hier van alles lekker te eten op de beurs. Te eten, te snacken en te snoepen. En daar heeft Rick wat van gevonden. Dus nou ja, we gaan proberen dat zo nog eventjes te horen hoe dat allemaal smaakt. Maar dan gaan we eerst, niet een bite van een lekker hapje, maar another one bites the dust. Dit is Queen.

0: The Cure hoorde je met Boys Don't Cry hier live vanaf de beurs Nieuw-Leuzen. Ja, we zeiden net dat Sven en Rick even een taste-test gingen doen. Dat viel een beetje in het water, want de verbinding viel weg. Nou ja, maakt helemaal niks uit. Er zijn snacks meegenomen en ik kan je vertellen, die zijn verdomde lekker. En ondertussen zijn Sven en Rick alweer op avontuur ergens anders op de beurs. Jongens, waar staan jullie?
1: Ik sta hier bij Jackie's Horror Studio met, ik denk, Jackie.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, en Jackie, ik durf het bijna niet te vragen, maar denk je dat je al nieuwe klanten hebt, aangezien het hier het geluid zo hard staat?
2: Het doet zeker goed voor zaken, absoluut, ja.
1: En waarom zijn jullie hier op de beurs vandaag?
2: Een stukje naamsbekendheid. Mensen moeten mij vooral een paar keer zien en horen en spreken om die drempel toch over te komen. Gehoorverlies is niet iets wat mensen graag willen erkennen of herkennen. En door mij dan regelmatig te zien en te kunnen spreken, hoop ik die drempel een beetje te verlagen. En dat mensen wel binnen durven stappen.
1: Ja, want het heet Jackie's Horror Studio. Mag ik dan gaan uitgaan dat je solo helemaal bent, weet ik niet. Maar...
2: Ja, klopt. Helemaal zelfstandig. Zonder enige vorm van bemoeienis van ketens of leveranciers. Dus ik kan ook alles leveren wat er te krijgen is op de Nederlandse markt aan hoortoestellen en gehoorbescherming. Dus heerlijk, lekker echt eigen baas.
1: En wat heb je hier om een beetje staan? Want er staan een heleboel dingen. Bijvoorbeeld, wat is dit?
2: Dat is een ear scratcher. Dat is om je oren schoon te maken. Wattenstaafjes gebruiken we liever niet in de oren, omdat die meer naar binnen drukken dan eruit halen. En dan is een ear scratcher een hele mooie manier om toch je oren een beetje bij te kunnen houden. Dus die ligt er een stukje onderhoud voor hoortoestellen, maar ook voor de oren. Dus wat olie en gehoorbescherming.
1: Ja, nou, die kunnen we misschien wel gebruiken met hoe hard de speakers hier staan. Dat hebben we al een keer eerder gezegd. Jackie, je hebt een mooi pompoenthema. Is dit omdat dit op een gehoor het toestel een beetje lijkt? Of?
2: Het zou bijna kunnen inderdaad. Ik vond hem zo leuk van vorm. Ik denk die moet mee. Ja.
1: Nou, een mooi herfstthema. En waar ben jij dan te vinden?
2: Aan de Dominee van Diemenstraat in Nieuw-Leuzen.
1: Kijk, nog één vraag. Wij zijn eigenlijk met een soort onderzoek bezig. Waarom is Nieuw-Leuzen zo'n ondernemend dorp? Wat is jouw take daarop?
2: Ja, waarom Nieuw-Leuzen zo'n ondernemend dorp is? Ik denk dat we allemaal eigen gereid zijn. Het graag goed doen en vertrouwen in onszelf hebben. Dus dat we dat graag ook delen met anderen. Goed zijn in ons vak.
1: Dat is mooi om te horen. Ja, Andries, ik hoop dat het goed te verstaan was. Sorry, ik kon het niet laten.
0: Sorry, wat zei je?
1: Heel leuk.
0: Dat was een inkoppertje.
1: Maar en dan hou ik het toch nog even vol. Gaan we nu weer naar een leuk muziekje luisteren.
0: Jazeker, wij gaan luisteren naar Blanks met What You Got. Ayo. Blijf leuk.

0: Bruno Mars met 24K Magic. En daarvoor hoorde je nog... Ik lees helemaal verkeerd. Calvin Harris natuurlijk met How Deep Is Your Love. Je luistert naar de avondshow. Zo, ik begin een beetje moe te worden volgens mij. Hoor ik jou dan niet meer?
1: Je hoort, wel. Oh, je hoort mij niet eens.
0: Zo.
1: Oh,
0: ja, nee, erg. Nu wel. Ik hoor jou.
1: Ja, het is ook niet erg, hè? Het is bijna zover. Ja. Het is nog een kwartiertje, denk ik.
0: Voor ons wel inderdaad. Ik weet niet wat de sluitingstijd voor de beurs vandaag precies is.
1: Ik denk ook 9 uur, ja.
0: Ja, dat zal wel gelijk op elkaar lopen.
1: Het is first one in, last one out, hè?
0: Ja, zeker, zeker. Ja, we zijn hier al de hele dag geweest, hè?
1: Ja, nou ja, natuurlijk... Nu een half dagdeel hebben ze aan mij vastgezeten. Viola is hier al geweest. En morgen en overmorgen zijn we er ook nog. Dan wel met andere teams. Maar ja, dat houdt het spannend, hè? Dat houdt het interessant.
0: Ja, precies. En nog genoeg stands en mensen om te spreken hier morgen.
1: En we hebben zeker nog niet iedereen gehad.
0: Nee, zeker. En volgens mij morgen ook nog een mooi programma op het podium.
1: Kijk.
0: Dus nog genoeg te doen. Cultuurhuis De Spil is waar je ook morgen terecht kan. En zelfs overmorgen nog.
1: Kijk aan. Ja, zeker.
0: Alle tweede dagen zijn wij er ook nog.
1: Ja, en dan ik heb het eigenlijk al een keer gezegd vandaag, maar zal ik het nog een keer zeggen. Heb je nou interesse, wil je vrijwilliger worden? Bij RTV4 lijkt je nou heel leuk om, wil je schrijven, radio maken, tv? Maakt niet uit, kom even babbelen. We staan er altijd voor open en iedereen, de meesten hier bijten, de meesten.
0: Nee, als ze inderdaad goed gegeten hebben en dat zit hier wel snor. Dus
1: na 6 uur komen. Ja.
0: Na 6 uur, ja. Ik heb trouwens gehoord dat iemand hier zijn echtgenoot is kwijtgeraakt.
1: Oh.
0: Dat is een Ray, dus ben jij de husband van Ray? Die vraagt, where is my husband?

0: Oh, mijn welgemeende excuses voor die flauwe woordgrap van eerder. Ray, where is my husband? Hoorde je hier op RTV 4. En wij moeten hem daarmee ook alweer zo'n beetje gaan afronden. Sven, waar sta jij nu inmiddels?
1: Ja, ik sta hier op het podium. Misschien wel waar we horen. Nee, stop. Ja. Het is inderdaad laat aan het worden. Met een redelijk overzicht op de beurs. En inderdaad, ja, wij moeten toch echt langzamerhand gaan afsluiten. We hadden het er net al even over. Er is vanaf morgen om 2:00 zijn we wel gewoon weer bezig hier. Dus kom gerust langs. Of het nou voordat het avondeten is. Dan kan het dus dat we bijten. Ja. Na het eten mag ook. Maar het is hartstikke gezellig hier. Kom even met ons een babbeltje maken. Maakt niet uit, al is het alleen om even hallo te zeggen. En wij gaan hier morgen natuurlijk weer staan met een aantal verslaggevers die hier de boel een beetje gaan. Nou, je zou het niet raden. Verslaan?
0: Ja, gaan we dat echt doen, ja?
1: Ja.
0: Dus je moet gewoon hier weer inschakelen als je niet bij de beurs bent?
1: Als je niet bij de beurs... Ja, nee, dat is wel een soort verplichting inderdaad.
0: Ja.
1: Ik kijk even mijn cameraman aan. Als het goed is, Dajo Roelofsen staat hier morgen. En wie nog meer? En Douwe Smits. En Dajo, dat is heel bijzonder, want die is door mij opgeleid. Dus dat moet goed komen. Dus ik ga zeker ook kijken. Ik ben er zelf niet bij. Maar nee, het is hartstikke mooi. Dus kom hier vooral langs. Kom bij onze stand langs. En kijk ook lekker in de andere stands rond. En het is Nieuw Leuzen. We hebben het vandaag de vraag beantwoord. Waarom is Nieuw Leuzen nou zo ondernemend? Nou, als je mee hebt gekeken, zijn genoeg antwoorden gegeven. Heb je dat niet, heb je wat gemist.
0: Ja, en dan heb je morgen een nieuwe kans om het allemaal mee te maken. Voor
1: sowieso.
0: Nu in ieder geval heel erg bedankt dat je erbij was. We zien je graag morgen hier weer op de beurs. Of kijk gezellig mee op Twitch TV of luister mee op de radio. Wij zijn er morgen weer. Alvast een hele fijne avond. En wij sluiten af met Harry Styles. Dit is Watermelon Sugar.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Waar ga je als bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval van papier tot restafval en van compacte vierafvalzakcontainer tot reusachtige rolcontainers. Al vanaf €25 per maand en maandelijks opzegbaar. Stel nu je containers samen op leemans-afvalcontainer.nl.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: RTV 4 Nieuws.
6: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over en daarom gaat staatssecretaris Thielen de regels nu weer aanscherpen. Uit NIOD-onderzoek blijkt dat na de Tweede Wereldoorlog duizenden Nederlandse vrouwen in interneringskampen seksueel zijn misbruikt en gemarteld. Het waren vrouwen die een relatie hadden gehad met een Duitser of werden verdacht van collaboratie. Kort na de oorlog deden ze een verhaal voor een parlementaire enquêtecommissie, maar hun getuigenissen kwamen nooit in het eindrapport. De politie heeft opnieuw verdachten opgepakt wegens het dodelijke schietincident tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Een man van 18 uit Rotterdam werd toen doodgeschoten. De verdachte die dezelfde avond werd aangehouden werd een dag later weer vrijgelaten. Er zijn nu een 18- en 19-jarige aangehouden en een minderjarige. Donateurs hebben al €700.000 bijeengebracht om de zeehondenopvang en het Waddencentrum in Lauwersoog te redden. Maandag werd bekend dat het centrum bijna failliet is, doordat de bouwkosten uit de hand liepen en de bezoekersaantallen tegenvallen. 7 ton is nog niet genoeg om een faillissement af te wenden, maar het Waddencentrum heeft nu wel weer hoop. Voor de Turkse kust zijn de resten van een schip gevonden van ongeveer 4500 jaar geleden, uit de vroege bronstijd. Van het hout is niets meer over, maar meer dan 30 aardewerken potten en kruiken die aan boord waren zijn goed bewaard gebleven. De vondst wordt beschouwd als het oudste gevonden scheepswrak ter wereld. Het weer. Vanavond wordt het overal helder, maar vannacht neemt de bewolking weer toe, minima tussen 8 en 13 graden. Daarna opnieuw een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een drukke spits, zeker voor een woensdagmiddag. Er is onder meer heel veel vertraging op de A2. Van Den Bosch naar Eindhoven is de weg dicht tussen Bokstel en Best. De politie doet onderzoek na een ongeluk met vrachtwagens. Richting Eindhoven kun je omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Duurt waarschijnlijk nog een paar uur voor de weg vrij is. Op die A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je tussen Culemborg en knooppunt Vught ruim een uur in de file. Er is ook een rijstrook dicht ter hoogte van Kerkdriel door een ongeluk daar. Van Maastricht naar Den Bosch op de A2 sta je ook een half uur vast voor Bokstel. En het is heel druk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Ypenburg heb je 3 kwartier oponthoud door een ongeluk. Daar zijn nu 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
9: is RTV 4.
10: Vechtdal Politiek.

0: TP.
1: Meer.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: RTV 4 Nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Elon Musk zegt dat het satelliet-internetsysteem Starlink niet van hem is, maar in bezit van de Amerikaanse overheid. Het wordt dus beheerd door het leger en uiteindelijk president Trump. Musk reageert op de kritiek van de Oekraïense president Zelensky, die zegt dat zijn leger problemen heeft met Starlink om Russische doelen te bereiken. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Die sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. Het wordt weer moeilijker om een nieuwe school op te richten. In 2021 was de wet juist versoepeld, maar dat leidt ertoe dat er veel scholen zijn begonnen met enkele leerlingen, zoals de Renaissance School van Forum voor Democratie in Almere. De Tweede Kamer is daar kritisch over.
5: In de basis hebben we niet behoefte aan meer scholen in ons land. Het aantal leerlingen neemt af.
6: En dan hebben we er helemaal niks aan dat er een school wordt opgericht voor 500.000 met 4 leerlingen, waar dus ons belastinggeld naartoe gaat.
4: Staatssecretaris Thielen gaat de regels voor nieuwe scholen daarom weer aanscherpen. Feyenoord heeft in de Champions League de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Rotterdam werd het 3-2 tegen Como uit Italië. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International Zegiel scoorde snel de gelijkmaker. In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hajj Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. In de blessuretijd kwam Como nog op 3-2. Het weer. De temperatuur daalt snel richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Ah! Oeh, gaat het?
8: Dan moet hier echt licht komen.
9: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
12: Dit is RTV 4.
0: De avond van RTV 4.

0: TP4.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
4: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Robert Balters met het NOS Journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen, terwijl ze verbonden blijven met de dienst. Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Maar op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele en defensieve activiteiten en dat het systeem wordt beheerd door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door twee agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door twee onbekenden. Zij sloegen daarna, samen met de gevangenen, op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor die vast zat, dat is niet bekend. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze het hele jaar niet in actie kwam. Maar door de ziekte is ze niet fit genoeg, zegt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York zesde. Ze noemde het haar slechtste marathon ooit. Twee maanden geleden zei ze er alles aan te doen om dit jaar te winnen. In de afgelopen 24 uur zijn twee vrachtschepen gezonken in de straat van Hormuz nadat ze waren geschoten. Gisteren een klein containerschip, vandaag zonk een bulkschip dat vorige maand bij Oman werd aangevallen. Een bemanningslid kwam om en dat schepen zinken na een aanval in de zeestraat, dat is vrij zeldzaam. Het weer, vanavond opklaringen, de temperatuur daalt snel naar richting de 10 graden vannacht. Morgen is het droog met geregeld zon en sluierwolken. Het wordt zacht met 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
3: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding, lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Dit is RTV 4.
7: De avond van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Amsterdamse wijk Floradorp is de ME ingezet nadat bewoners stenen en vuurwerk hadden gegooid naar hulpdiensten. Aan het begin van de avond werd troep op straat in brand gestoken. Toen de politie en brandweer aankwamen, keerden de bewoners zich tegen hen. De onrust zou het gevolg zijn van een brief van burgemeester Halsema, waarin een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw wordt afgewezen. 3 mensen zijn aangehouden, onder wie 2 minderjarigen. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering daarachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Duitsland heeft een gedetineerde man vanmiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vastzat is niet bekend. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de verbinding met satelliet-internetsysteem Starlink in het land is verbeterd. Al zou het bedrijf van Elon Musk wel beperkingen blijven hanteren voor hoe snel drones zich kunnen verplaatsen. President Zelensky denkt dat de Amerikaanse regering erachter zit na de deal met Rusland over de levering van diesel. Op X legt Elon Musk uit dat het gebruik van Starlink bedoeld is voor civiele of defensieve activiteiten en dat het systeem beheerd wordt door de Amerikaanse defensie en dus uiteindelijk door president Trump. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. In Duitsland heeft een gedetineerde gistermiddag kunnen ontsnappen tijdens een bezoek aan de dokter. De 34-jarige man werd door 2 agenten begeleid naar zijn afspraak in Essen. De agenten werden aangevallen door 2 onbekenden. Zij sloegen daarna samen met de gevangenen op de vlucht. De politie heeft in Essen een grootschalige zoekactie opgezet naar de man en zijn bevrijders. Waarvoor hij vast zat is niet bekend. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot een dramaserie. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar zo'n 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover, een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf heeft ontkend dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney zelf tegen de krant The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.